De coach was van Red Bull Salzburg, krijgt de zware taak om de West-Vlamingen uit de degradatiezone te halen. Kortrijk staat op een gedeelde laatste plaats met KV Mechelen en Cercle Brugge en is onlangs ook in de bekercompetitie uitgeschakeld door een amateurclub. Pajgler ondertekende een contract tot in 2028. Na een nacht met regen en wind en minima rond 10 graden wacht weer een echte herfstdag. Wisselvallig met slechts af en toe een streepje zon en hooguit 14 graden.

0: Bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oost-Rozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag. La, la, la, la.
1: Dit is VBRO.

Dief Radio. Van maandag tot vrijdag, het laatste uurtje van de dag. Zacht naar middernacht. En op zondagavond een extra lange aflevering van 9 tot 12. Liedjes om echt naar te luisteren. Hier

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 3 uur.

Van maandag tot vrijdag. De VBRO Ontbijtshow. Geen drukke, nerveuze ochtendshow. Maar wel een gezellig wakker ontbijt. Om het half uur morgennieuws. Het weerbericht voor de regio. En vooral veel leuke muziek. Iedere werkdag van 7 tot 9 met Frederik Thomas. Hier bij de VBRO.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 4 uur.

Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 5 uur.

In Luik is het treinstation Guillemin een klein uur afgesloten geweest door de rellen met studenten in het stadscentrum. Ook een kermis vol kinderen moest sluiten door het gevaar. De politie kon 32 heethoofden oppakken, maar in bijna alle gevallen ging dat om bestuurlijke arrestaties. Voor de tweede dag op rij richtten de jongeren vernielingen aan en bestookten ze de politie. Ze viseerden ook winkels van onder meer Fnac en Bees. Vele handelszaken sloten de deuren nadat hen dat via B-Alert was gevraagd. Bevoegd onderwijsminister Glatigny heeft intussen opnieuw overlegd met de grootste scholierenkoepel in Wallonië. Ze zegt te willen luisteren naar het protest, maar benadrukte tegelijk dat de geplande besparingen moeten blijven. Er is onlangs een aanslag verijdeld op een belangrijke magistraat in ons land. De politie wekte de man 's nachts nadat uit onderzoek bleek dat een bom onder zijn wagen was geplaatst. Dat zegt de voorzitter van de Franstalige rechtbank van eerste aanleg in Brussel. Volgens de man komen steeds vaker dreigingen vanuit het drugsmilieu gericht aan magistraten en gerechtelijk personeel en dringen betere beschermingsmaatregelen zich op. Vooral tijdens verplaatsingen zijn rechters erg kwetsbaar voor criminele acties, zegt hij. Er zijn meer details bekend over de man die drugs heeft verkocht aan Brian Brigou op de dag dat hij en zijn zoontje van 5 spoorloos verdwenen. Volgens Franstalige media gaat het om een Noord-Afrikaanse dakloze man van 29 die illegaal in ons land verblijft en geregeld opduikt in Charleroi. De man heeft toegegeven dat hij de cocaïne verkocht aan Brigou, maar betwist dat dit tot de man zijn dood heeft geleid. Brigou zou al maanden een trouwe klant van hem zijn geweest. En eerste klasser KV Kortrijk heeft een nieuwe hoofdtrainer. Daniel Beichler, een Oostenrijker van 37 die eerder coach was van Red Bull Salzburg, krijgt de zware taak om de West-Vlamingen uit de degradatiezone te halen. Kortrijk staat op een gedeelde laatste plaats met KV Mechelen en Cercle Brugge en is onlangs ook in de bekercompetitie uitgeschakeld door een amateurclub. Beichler ondertekende een contract tot in 2028. Na een nacht met regen en wind en minima rond 10 graden wacht weer een echte herfstdag. Wisselvallig met slechts af en toe een streepje zon en hooguit 14 graden.

Kijk op www.vbro.be en verneem alles over je favoriete radio. Nieuws uit eigen huis, showbizberichten uit de Lage Landen en de playlist van VBRO, waardoor je alle gedraaide liedjes van vandaag, maar ook gisteren en eergisteren, zo kan terugvinden. En je kan natuurlijk ook meeluisteren.

Beleef de magie van ABBA in Wembley 79 opnieuw in een sprankelende liveshow van ABBA For You. Verwacht je aan de grootste wereldhits zoals Waterloo, Mamma Mia, Voulez-vous, Dancing Queen, Lay All Your Love On Me en veel meer. Zondag 11 oktober om 8 uur, Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 6 uur.

0: Burgemeester van Luik verbiedt vanaf vandaag samenscholingen van meer dan 3 mensen. Hij neemt die maatregel nadat er gisteren weer ongeregeldheden waren in de marge van het studentenprotest in zijn stad. Er is veel schade aangericht aan onder meer winkels en er is 1 bushok in brand gestoken. De politie heeft meer dan 50 relschoppers opgepakt. Het kernkabinet van de federale regering is nog ver af van een akkoord. De druk voor forse besparingen is wel hoog. Nu blijkt dat een rentesneeuwbal al over 2 jaar kan ontstaan. Daarbij zou de regering geld moeten lenen om de rente of andere schulden te betalen. Normaal moet premier De Wever dinsdag in de Kamer zijn beleidsverklaring voorlezen, maar de kans is steeds kleiner dat dat zal lukken. In de VS is de eerste executie uitgevoerd sinds de mislukte executie van Christa Pike vorige week. In Texas kreeg een man van 46 1 dodelijke injectie. Intussen blijkt dat de beademing van Christa Pike begin deze week bijna was weggehaald, terwijl ze 1 dag later plots ontwaakte uit haar coma. Volgens een van haar advocaten was ze hersendood verklaard.
1: On Monday night, it was our understanding that Christa was brain dead and that life support would be removed the next day. But on Tuesday, to the shock of everyone, including me, including her team and including the medical team, Christa woke up and began talking.
0: Christa Pike overleefde 2 dodelijke injecties. Het is wel nog onduidelijk of ze nog volledig gaat herstellen. Ze is 30 jaar geleden veroordeeld voor moord. Mari-Carmen Abascal is overleden. De Spaanse vrouw van 87 was het gezicht van de wooncrisis in haar land, nadat ze onlangs na 70 jaar uit haar huis is gezet, omdat ze de huur niet meer kon betalen. Dat leidde tot veel verontwaardiging en zelfs tot nieuwe verkiezingen binnenkort. En de vakbonden in Spanje willen op 11 november een algemene staking organiseren. En Belgian Cats Emma Meeseman en Julie Alemand winnen de Europese Supercup basketbal met een Turkse club Fenerbahçe. De Supercup is de wedstrijd tussen de winnaars van de Euroleague en de Eurocup. Emma Meeseman is daar uitgeroepen tot beste speelster. Het is wisselvallig, regen, zon en veel wind bij amper 15 graden. In het weekend is het zo goed als droog, maar het blijft fris.
2: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.

0: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
1: De vooruitzichten voor de komende dagen zien er herfstachtig uit. We krijgen een paar wisselvallige dagen. Op donderdag hebben we te maken met buien. Verspreide buien die vooral in het noordelijke deel van de provincie vallen. Dat kunnen felle buien zijn. Er is ook veel wind uit de noordwestelijke noordelijke richting. En de temperaturen hebben een forse duik genomen. Maxima nog tussen 15 en 16. Ja, misschien landinwaarts nog net 17 graden. Vrijdag wordt een regendag. Dan trekt een actieve storing door met vrij veel neerslag. Temperaturen zitten ook dan lager. 15, 16 graden. En ook in het weekend is het wisselvallig. Met zowel zaterdag als zondag een aantal verspreide buien, al lijken de meeste op zaterdag te zitten. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
2: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis der Beurzen. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.

0: Dag en nacht is jouw muziek te horen op VBRO. VBRO.
1: Je bent alleen maar koppig, jij weet alles het beste. Je draagt zo'n gekke kleren, wat zeg je vieze woorden. Het hoort niet wat je doet, je moet wat beter leven. Je kunt van niemand houden, jij kunt geen liefde geven. Wil jij me dan vertellen hoe ik me moet gedragen in het leven? Ik weet, ik heb mijn fouten, maar ook mijn goede kanten. Mijn eigen idealen, al zijn het niet de jouwe. Vertrouwen in mezelf, dat is nog net gebleven. Die tijd die is voorbij, dat ik voor jou kon beven. Dus jij komt mij vertellen hoe ik me

0: Wel, zeg, zo goed gezien.
1: Het zal wel zijn. Ah. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè. Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Mm-hmm. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Ja. En van u, hè, Zoetje. Mm-hmm. In al uw kleuren.
0: Wel, dan zullen we veranda comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
1: Echt?
0: Ja, tuurlijk.
2: Veranda comfort in Torhout.
3: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
2: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
3: Kijk op verandacomfort.com.
4: Burgemeester van Luik verbiedt vanaf vandaag samenscholingen van meer dan 3 mensen. Hij neemt die maatregel nadat er gisteren weer ongeregeldheden waren in de marge van het studentenprotest in zijn stad. Er is veel schade aangericht aan onder meer winkels en er is 1 bushok in brand gestoken. De politie heeft meer dan 50 relschoppers opgepakt. Het kernkabinet van de federale regering is nog ver af van een akkoord. De druk voor forse besparingen is wel hoog, nu blijkt dat een rentesneeuwbal al over 2 jaar kan ontstaan. Daarbij zou de regering geld moeten lenen om de rente op andere schulden te betalen. Normaal moet premier De Wever dinsdag in de Kamer zijn beleidsverklaring voorlezen, maar de kans is steeds kleiner dat dat zal lukken. In de VS is de eerste executie uitgevoerd sinds de mislukte executie van Christa Pike vorige week. In Texas kreeg een man van 46 1 dodelijke injectie. Intussen blijkt dat de beademing van Christa Pike begin deze week bijna was weggehaald, terwijl ze 1 dag later plots ontwaakt uit haar coma. Volgens 1 van haar advocaten was ze hersendood verklaard.
5: On Monday night, it was our understanding that Christa was brain dead and that life support would be removed the next day. But on Tuesday, to the shock of everyone, including me, including her team and including the medical team, Christa woke up and began talking.
4: Christa Pike overleefde 2 dodelijke injecties. Het is wel nog onduidelijk of ze nog volledig gaat herstellen. Ze is 30 jaar geleden veroordeeld voor moord. Mari-Carmen Abascal is overleden. De Spaanse vrouw van 87 was het gezicht van de wooncrisis in haar land, nadat ze onlangs na 70 jaar uit haar huis is gezet, omdat ze de huur niet meer kon betalen. Dat leidde tot veel verontwaardiging en zelfs tot nieuwe verkiezingen binnenkort. En de vakbonden in Spanje willen op 11 november een algemene staking organiseren. En Belgian Cats Emma Meeseman en Julie Alamand winnen de Europese Supercup basketbal met een Turkse club Fenerbahçe. De Supercup is de wedstrijd tussen de winnaars van de Euroleague en de Eurocup. Emma Meeseman is daar uitgeroepen tot beste speelster. Het is wisselvallig, regen, zon en veel wind bij amper 15 graden. In het weekend is het zo goed als droog, maar het blijft fris.
6: Opening nieuw outlet magazijn met korting tot min 70% bij Sanicentrum Peter Ostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sanicentrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1 Laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
7: Zin in een spectaculaire uitstap voor het hele gezin? Ontdek Robotland, waar technologie en ontspanning samenkomen. Ga voor de robotcoaster, VR, quads, crazy cars en nog zoveel meer. En nu ook nieuw, minigolf, gekke fietsen, kindershow, peuter- en kleuterspeelhoek en een busrit door het Robotlandbos. Robotland Essen. Bestel snel je tickets via robotland.tv. Dit

0: Geen storingen meer. Dankzij onze app.
1: De gratis VBRO-app. Download hem gratis via de App Store en via Google Play. VBRO. Luister nu altijd en overal naar je favoriete muziek. Storings.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 7 uur.

0: Burgemeester Van Luik verbiedt vanaf vandaag samenscholingen van meer dan 3 mensen. Hij neemt die maatregel nadat er gisteren weer ongeregeldheden waren in de marge van het studentenprotest in zijn stad. Er is veel schade aangericht aan onder meer winkels en er is 1 bushok in brand gestoken. De politie heeft meer dan 50 relschoppers opgepakt. Het kernkabinet van de federale regering is nog ver af van een akkoord. De druk voor forse besparingen is wel hoog. Nu blijkt dat een rentesneeuwbal al over 2 jaar kan ontstaan. Daarbij zou de regering geld moeten lenen om de rente op andere schulden te betalen. Normaal moet premier De Wever dinsdag in de Kamer zijn beleidsverklaring voorlezen, maar de kans is steeds kleiner dat dat zal lukken. In de VS is de eerste executie uitgevoerd sinds de mislukte executie van Christa Pike vorige week. In Texas kreeg een man van 46 1 dodelijke injectie. Intussen blijkt dat de beademing van Christa Pike begin deze week bijna was weggehaald, terwijl ze 1 dag later plots ontwaakte uit haar coma. Volgens een van haar advocaten was ze hersendood verklaard.
1: On Monday night, it was our understanding that Christa was brain dead and that life support would be removed the next day. But on Tuesday, to the shock of everyone, including me, including her team and including the medical team, Christa woke up and began talking.
0: Christa Pike overleefde 2 dodelijke injecties. Het is wel nog onduidelijk of ze nog volledig gaat herstellen. Ze is 30 jaar geleden veroordeeld voor moord. Mari-Carmen Abascal is overleden. De Spaanse vrouw van 87 was het gezicht van de wooncrisis in haar land, nadat ze onlangs na 70 jaar uit haar huis is gezet, omdat ze de huur niet meer kon betalen. Dat leidde tot veel verontwaardiging en zelfs tot nieuwe verkiezingen binnenkort. En de vakbonden in Spanje willen op 11 november een algemene staking organiseren. En Belgian Cats Emma Meeseman en Julie Alamand winnen de Europese Supercup basketbal met een Turkse club Fenerbahçe. De Supercup is de wedstrijd tussen de winnaars van de Euroleague en de Eurocup. Emma Meeseman is daar uitgeroepen tot beste speelster. Het is wisselvallig, regen, zon en veel wind bij amper 15 graden. In het weekend is het zo goed als droog, maar het blijft fris.
2: Nieuws uit je regio. Beleef de magie van ABBA in Wembley 79 opnieuw in een sprankelende liveshow van ABBA For You. Verwacht je aan de grootste wereldhits zoals Waterloo, Mamma Mia, Voulez-vous, Dancing Queen, Lay All Your Love On Me en veel meer. Zondag 11 oktober om 8 uur, Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.

Goedemorgen, luisteraar, van harte welkom na het 7 uur journaal in een nieuwe aflevering van de VBRO ontbijtshow. Wel die voor vandaag donderdag in onze ontbijtshow, uiteraard dus ook in deel 1 als rode draad. Weerman Geert Naessens en anderzijds onze VBRO nieuwsredactie. Zij zijn zowat om het half uur aan zet. Weerman Geert Naessens hoor je nog voor het 7:30 journaal kort en bondig met de weersvooruitzichten voor deze donderdag. Dan straks omstreeks 7:45, iets uitgebreider. En met hem blikken we dan ongetwijfeld ook al even vooruit naar het alweer aankomende weekend. Heel veel gezellige muziek, ik zorg ervoor. Mijn naam is Frederik Thomas.

0: dat de voorbije nacht doortrok met regen. En daarin zitten we nu in veel koelere lucht. De maximumtemperaturen voor vandaag zitten nog rond 15, 16 graden. Het is redelijk winderig. Zeker aan de kust staat een felle noordwestelijke wind. Boven land valt het mee. En er vallen een aantal verspreide buien. Hoewel die zich lijken te beperken tot het noorden van de provincie. Vooral ten noorden van de lijn, laten we zeggen, Oostende, Roeselare, Kortrijk. Ten westen daarvan zal er weinig gebeuren. Wat niet wil zeggen dat ook daar niet een enkele bui kan vallen. Maar de meeste buien zitten wel degelijk in het noorden. Een enkele bui kan fel zijn, maar het is zeker niet de regel. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
1: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis Ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.

0: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
1: We krijgen vandaag een wisselvallig dagje. We zitten achter een koffer.

Happy-tijd. Van maandag tot vrijdag van 10 tot 12. Met Eddy Govert. Hier bij de VBRO. Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.

0: Burgemeester van Luik verbiedt vanaf vandaag samenscholingen van meer dan 3 mensen. Hij neemt die maatregel nadat er gisteren weer ongeregeldheden waren in de marge van het studentenprotest in zijn stad. Er is veel schade aangericht aan onder meer winkels en er is 1 bushok in brand gestoken. De politie heeft meer dan 50 relschoppers opgepakt. Het kernkabinet van de federale regering is nog ver af van een akkoord. De druk voor forse besparingen is wel hoog. Nu blijkt dat een rentesneeuwbal al over 2 jaar kan ontstaan. Daarbij zou de regering geld moeten lenen om de rente op andere schulden te betalen. Normaal moet premier De Wever dinsdag in de Kamer zijn beleidsverklaring voorlezen, maar de kans is steeds kleiner dat dat zal lukken. In de VS is de eerste executie uitgevoerd sinds de mislukte executie van Christa Pike vorige week. In Texas kreeg een man van 46 1 dodelijke injectie. Intussen blijkt dat de beademing van Christa Pike begin deze week bijna was weggehaald, terwijl ze 1 dag later plots ontwaakte uit haar coma. Volgens een van haar advocaten was ze hersendood verklaard.
1: On Monday night, it was our understanding that Christa was brain dead and that life support would be removed the next day. But on Tuesday, to the shock of everyone, including me, including her team and including the medical team, Christa woke up and began talking.
0: Christa Pike overleefde 2 dodelijke injecties. Het is wel nog onduidelijk of ze nog volledig gaat herstellen. Ze is 30 jaar geleden veroordeeld voor moord. Mari-Carmen Abascal is overleden. De Spaanse vrouw van 87 was het gezicht van de wooncrisis in haar land nadat ze onlangs na 70 jaar uit haar huis is gezet, omdat ze de huur niet meer kon betalen. Dat leidde tot veel verontwaardiging en zelfs tot nieuwe verkiezingen binnenkort. En de vakbonden in Spanje willen op 11 november een algemene staking organiseren. En Belgian Cats Emma Meeseman en Julie Alemand winnen de Europese Supercup basketbal met een Turkse club Fenerbahçe. De Supercup is de wedstrijd tussen de winnaars van de Euroleague en de Eurocup. Emma Meeseman is daar uitgeroepen tot beste speelster. Het is wisselvallig, regen, zon en veel wind bij amper 15 graden. In het weekend is het zo goed als droog, maar het blijft fris.
2: Opening nieuw outlet magazijn met korting tot min 70% bij Sanicentrum Peter Oostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sanicentrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1-laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
3: El Bandido brengt de mooiste ode aan Wiltura in Concertgebouw Brugge. Beleef Tura's grootste hits en verborgen parels samen met dit unieke ensemble. Vergezeld door Blue Jerry, meer dan 50 jaar de vaste gitarist bij Wiltura. Mooi het leven is mooi, eenzaam zonder jou. Vergeet Barbara, ik mis je zo. Hoop doet leven en zoveel meer.
4: Verliefde ogen.
3: Een onvergetelijk concert voor de ware Tura-fan. Zondag 11 oktober om 3 uur Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.
2: Dit is VBRO.
5: VBRO.
2: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.

0: Burgemeester Van Luik verbiedt vanaf vandaag samenscholingen van meer dan 3 mensen. Hij neemt die maatregel nadat er gisteren weer ongeregeldheden waren in de marge van het studentenprotest in zijn stad. Er is veel schade aangericht aan onder meer winkels en er is 1 bushok in brand gestoken. De politie heeft meer dan 50 relschoppers opgepakt. Het kernkabinet van de federale regering is nog ver af van een akkoord. De druk voor forse besparingen is wel hoog. Nu blijkt dat een rentesneeuwbal al over 2 jaar kan ontstaan. Daarbij zou de regering geld moeten lenen om de rente op andere schulden te betalen. Normaal moet premier De Wever dinsdag in de Kamer zijn beleidsverklaring voorlezen, maar de kans is steeds kleiner dat dat zal lukken. In de VS is de eerste executie uitgevoerd sinds de mislukte executie van Christa Pike vorige week. In Texas kreeg een man van 46 1 dodelijke injectie. Intussen blijkt dat de beademing van Christa Pike begin deze week bijna was weggehaald, terwijl ze 1 dag later plots ontwaakt uit haar coma. Volgens een van haar advocaten was ze hersendood verklaard.
1: On Monday night, it was our understanding that Christa was brain dead and that life support would be removed the next day. But on Tuesday, to the shock of everyone, including me, including her team and including the medical team, Christa woke up and began talking.
0: Christa Pike overleefde 2 dodelijke injecties. Het is wel nog onduidelijk of ze nog volledig gaat herstellen. Ze is 30 jaar geleden veroordeeld voor moord. Mari-Carmen Abascal is overleden. De Spaanse vrouw van 87 was het gezicht van de wooncrisis in haar land, nadat ze onlangs na 70 jaar uit haar huis is gezet, omdat ze de huur niet meer kon betalen. Dat leidde tot veel verontwaardiging en zelfs tot nieuwe verkiezingen binnenkort. En de vakbonden in Spanje willen op 11 november een algemene staking organiseren. En Belgian Cats Emma Meeseman en Julie Alemand winnen de Europese Supercup basketbal bij de Turkse club Fenerbahçe. De Supercup is de wedstrijd tussen de winnaars van de Euroleague en de Eurocup. Emma Meeseman is daar uitgeroepen tot beste speelster. Het is wisselvallig, regen, zon en veel wind bij amper 15 graden. In het weekend is het zo goed als droog, maar het blijft fris.
2: Opening nieuw outlet magazijn met korting tot min 70% bij Sani Centrum Peter Ostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sani Centrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1 Laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
3: El Bandido brengt de mooiste ode aan Wiltura in Concertgebouw Brugge. Beleef Tura's grootste hits en verborgen parels samen met dit unieke ensemble, vergezeld door Blue Jerry, meer dan 50 jaar de vaste gitarist bij Wiltura. Mooi het leven is mooi, eenzaam zonder jou. Vergeet Barbara, ik mis je zo. Hoop doet leven en zoveel meer.
4: Beverliefde ogen.
3: Een onvergetelijk concert voor de ware Tura-fan. Zondag 11 oktober om 3 uur Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.
2: Dit is VBRO.
5: VBRO.
6: VBRO is deze week trots op deze. Dit is de VBRO trotsplaat.

Sasha en Davy, ze zijn er weer helemaal deze herfst. Hun nieuwe titel zijn het je ogen al sinds afgelopen maandag, morgen vroeg, onze VBRO trotsplaat. En ze gaan er nog even mee door, namelijk tot en met volgend weekend. Dus ja, keuze en kans genoeg om ze uitgebreid te horen hier bij de radio die trots is op de Nederlandstalige muziek. Dit is de VBRO op donderdag 8 oktober. Ik ben Frederik Thomas en ik heet je welkom richting Geert Naassens ochtendweerbabbel.

We krijgen vandaag een wisselvallig dagje. Er zijn een aantal buien aanwezig, maar we gaan daar niet in overdrijven. We zitten in koelere lucht. Na passage van een storing de voorbije nacht is het duidelijk afgekoeld. Veel meer dan 15, 16 graden halen we vandaag niet. En daarbij vallen buien. Buien die vooral in het noorden zitten. Het is eigenlijk een heel ongelijke verdeling. Je krijgt buien vanaf de Noordzee binnen die, laten we zeggen, ten noorden van de lijn Oostende-Roeselare-Kortrijk gaan blijven zitten. Ten zuiden daarvan en ten westen weinig of geen buien. Dat sluit niet uit dat er eentje opduikt daar, maar de kans is veel kleiner. Ook redelijk wat wind uit het noordwesten. Zeker aan de kust waait die echt goed door. Landinwaarts minder wind en een vlagerige wind die vooral tijdens die buien kan toeslaan. Vanavond, vannacht verdwijnen die dan. Het wordt dan wel rustiger. De wind neemt af en draait tegen de ochtend naar zuidwest. En ook de bewolking neemt toe. Tegen de ochtend is het afgekoeld naar een 9 à 10 graden en kan de eerste regen weer beginnen binnenkomen. Regen die dan morgenochtend valt. Dan volgt een wat meer droge periode, maar tegen de late middagavond volgt dan een volgende storing opnieuw met regen. Zaterdag nog een aantal verspreide buien, ook weer met die voorkeur voor die genoemde regio's. Zondag is het alweer droog met meer opklaringen en een afnemende wind en ook redelijk wat zon erbij. En dan zouden we een aantal rustiger dagen krijgen, ergens tot midden volgende week. Tegen eind volgende week zou dan geleidelijk aan weer een wisselvalliger episode aanbreken met opnieuw wat regen en wind. Maar we gaan daar niet in overdrijven.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 8 uur.

0: Burgemeester van Luik verbiedt vanaf vandaag samenscholingen van meer dan 3 mensen. Hij neemt die maatregel nadat er gisteren weer ongeregeldheden waren in de marge van het studentenprotest in zijn stad. Er is veel schade aangericht aan onder meer winkels en er is 1 bushok in brand gestoken. De politie heeft meer dan 50 relschoppers opgepakt. Het kernkabinet van de federale regering is nog ver af van een akkoord. De druk voor forse besparingen is wel hoog. Nu blijkt dat een rentesneeuwbal al over 2 jaar kan ontstaan. Daarbij zou de regering geld moeten lenen om de rente op andere schulden te betalen. Normaal moet premier De Wever dinsdag in de Kamer zijn beleidsverklaring voorlezen, maar de kans is steeds kleiner dat dat zal lukken. In de VS is de eerste executie uitgevoerd sinds de mislukte executie van Christa Pike vorige week. In Texas kreeg een man van 46 1 dodelijke injectie. Intussen blijkt dat de beademing van Christa Pike begin deze week bijna was weggehaald, terwijl ze 1 dag later plots ontwaakte uit haar coma. Volgens een van haar advocaten was ze hersendood verklaard.
1: On Monday night, it was our understanding that Christa was brain dead and that life support would be removed the next day. But on Tuesday, to the shock of everyone, including me, including her team and including the medical team, Christa woke up and began talking.
0: Christa Pike overleefde 2 dodelijke injecties. Het is wel nog onduidelijk of ze nog volledig gaat herstellen. Ze is 30 jaar geleden veroordeeld voor moord. Mari-Carmen Abascal is overleden. De Spaanse vrouw van 87 was het gezicht van de wooncrisis in haar land, nadat ze onlangs na 70 jaar uit haar huis is gezet, omdat ze de huur niet meer kon betalen. Dat leidde tot veel verontwaardiging en zelfs tot nieuwe verkiezingen binnenkort. En de vakbonden in Spanje willen op 11 november een algemene staking organiseren. En Belgian Cats Emma Meeseman en Julie Alamand winnen de Europese Supercup basketbal met een Turkse club Fenerbahçe. De Supercup is de wedstrijd tussen de winnaars van de Euroleague en de Eurocup. Emma Meeseman is daar uitgeroepen tot beste speelster. Het is wisselvallig, regen, zon en veel wind bij amper 15 graden. In het weekend is het zo goed als droog, maar het blijft fris.
2: Nieuws uit je regio.
3: Een opmerkelijke zaak voor de Brugse rechtbank. Een 45-jarige man en een 44-jarige vrouw kregen daar opschorting van straf nadat ze een slagboom van de ondergrondse parking De Biekorf hadden vernield. Het duo wilde na een avondje Brugge de parking verlaten, maar verklaarde dat geen enkel betaalterminal werkte en ook het noodnummer geen gehoor gaf. Daarop brak de passagier een deel van de slagboom af, waarna de wagen toch kon wegrijden. Dankzij camerabeelden konden de betrokkenen geïdentificeerd worden. De feiten werden niet betwist, maar de rechter in Brugge verleende hen wel de gunst van de opschorting. Een 42-jarige man uit Brugge heeft zich voor de rechtbank moeten verantwoorden voor voyeurisme, aanranding en het bezit van duizenden beelden van seksueel misbruik van minderjarigen. Het onderzoek kwam aan het licht na een melding uit de Verenigde Staten van Amerika, waarna speurders bij huiszoekingen een enorme hoeveelheid verboden beeldmateriaal aantroffen. Tijdens het onderzoek bleek ook dat de man slachtoffers maakte in zijn eigen omgeving. Zo betastte hij volgens het dossier zijn 11-jarige nichtje, terwijl ze sliep op een familiefeest. Ook andere slapende slachtoffers werden heimelijk gefotografeerd of betast. De beklaagde bekende de feiten en bood in de rechtbank zijn excuses aan. Het Openbaar Ministerie vraagt een celstraf van 37 maanden met probatieuitstel. Het vonnis in deze zaak volgt op 16 november. Koffieketen Easy Coffee sluit definitief 4 vestigingen in onze regio. De zaken in Brugge, in Zeebrugge, in Roeselaren en in Knokke gaan dicht nadat het bedrijf een zogenoemd stil faillissement doorliep. Toch is er ook positief nieuws. 11 andere koffiebars maken een doorstart en het merendeel van de werknemers kan aan boord blijven. Volgens CEO Bart Buysse kampt de hele sector met hoge kosten en verandert consumentengedrag, waardoor een redding van alle vestigingen niet meer mogelijk bleek. En wie benieuwd is naar het verleden van Club Brugge en de stad Brugge, die kan voortaan online duizenden historische documenten doorzoeken. Stadsarchief Brugge heeft zijn digitale archiefbank opnieuw uitgebreid met onder meer bestuursnotulen van Club Brugge, middeleeuwse oorkonden en ook diverse stadsrekeningen. De oudste clubdocumenten dateren van 1905 en geven een unieke inkijk in het reilen en zeilen van de Brugse voetbalclub. Intussen telt de archiefbank Brugge meer dan 886.000 doorzoekbare records en groeit ze verder uit tot een belangrijke bron voor onderzoekers, geschiedenisliefhebbers en genealogen.
2: Wel, zeg, zo goed gezien.
4: Het zal wel zijn. Ja. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Ja. En van u, hè, zoetje. In al uw kleuren.
2: Wel, dan zullen we Veranda Comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
4: Echt?
2: Ja, tuurlijk.
5: Veranda Comfort in Torhout.
6: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
5: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
6: Kijk op verandacomfort.com.
3: Kom op zondag 11 oktober naar de prachtige kapel van Stadspaleis Hof Bladelin in Brugge. Beleef er samen met ons om 16:45 het unieke concert Harmonische Freude. Met de geroemde stersopraan Dorothee Miltz en het briljante Hathor-consort. Ze wekken een 17e-eeuwse muzikale vriendschap tot leven. De concertzender neemt op, maar Harmonische Freude bereik je niet zonder discours. Vooraf om 16:45 interviewt boekhandelaar Stefan de Winter de hosts van de gekende podcast Discours met de Boys. Amaury Gio en Robbie Struijf over het belang van dialoog. Vrije toegang op vertoon van je concertticket. Ter afsluiting volgt nog een feestelijke meet and eat voor Bart Stoutens 70ste verjaardag. Dit moet je samen met ons beleven. Koop nu je ticket bij Uit in Brugge, aan de balie of via ticketsbrugge.be. Alle info lees je op passionbeyondbach.com.

Primeiro ontbijtshow op deze, op één na laatste werkdag, deze donderdag 8 oktober. Een heel goede morgen, luisteraar, kom je er nu pas bij. Dit is de VBRO en ik ben Frederik Thomas. En dan maken we even tijd voor dit speciaal verzoek, want vandaag, donderdag, vieren Rika en Hugo Corneli uit de Middelburgse Steenweg in Moerkerke hun 60-jarig huwelijksjubileum, of hun diamanten bruiloft, zoals dat ook wel gezegd wordt. Het gelukkige koppel is afkomstig van Lapscheuren, waar het vandaag 60 jaar geleden trouwde in het kerkje daar. Vele jaren ook woonachtig was en uiteindelijk 4 kinderen kreeg. Na een ommetje via Centrum Brugge keerde de jubilarissen uiteindelijk terug naar het Damse om er te genieten van hun huis en mooie tuin. Hugo en Rika krijgen de hartelijke felicitaties van goede vrienden Magda en Lucien Parret, die jarenlang hun bloeiende vishandel hadden aan de Astridlaan in Assenbroek, Brugge. Hun zonen vormden destijds het populaire dansorkest The Parrots. En zo zegt Magda erbij, als we vroeger ergens speelden, dan wilde Rika altijd Santa Maria horen. Het liedje gaan we vandaag dan ook speciaal draaien op de VBRO voor Hugo en Rika. Dat komt dus allemaal vanwege Magda en Lucien Parret, die eraan toevoegen dat ze o zo dankbaar zijn voor die onvergetelijke prachtige jaren die ze samen mochten beleven met elkaar. Als dat niet mooi is.

0: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
1: We krijgen vandaag een wisselvallig dagje. We zitten achter een koufront dat de voorbije nacht doortrok met regen. En daarin zitten we nu in veel koelere lucht. De maximumtemperaturen voor vandaag zitten nog rond 15, 16 graden. Het is redelijk winderig. Zeker aan de kust staat een felle noordwestelijke wind. Bovenland valt het mee. En er vallen een aantal verspreide buien. Hoewel die zich lijken te beperken tot het noorden van de provincie. Vooral ten noorden van de lijn, laten we zeggen, Oostende, Roeselaar, Kortrijk. Ten westen daarvan zal er weinig gebeuren. Wat niet wil zeggen dat ook daar niet een enkele bui kan vallen. Maar de meeste buien zitten wel degelijk in het noorden. Een enkele bui kan fel zijn, maar het is zeker niet de regel. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
2: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.

0: De VBRO Matinee Show is er opnieuw op dinsdagmiddag 20 oktober in Salon Stervelde aan de Eernegemse Straat in Aardrijken. Een heerlijk gezellige namiddagshow als vanouds, vol muziek en dans.
1: Met gratis koffie en gebak.
0: En met gastvrouw Suzy Marel. Yes,

Rocky en ook John Dennis. Inschrijvingen voor deze matinee-show op info@vbro.be of bel 0471 82 52 62 of 050 20 0402. Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de

0: Burgemeester Van Luik verbiedt vanaf vandaag samenscholingen van meer dan 3 mensen. Hij neemt die maatregel nadat er gisteren weer ongeregeldheden waren in de marge van het studentenprotest in zijn stad. Er is veel schade aangericht aan onder meer winkels en er is 1 bushok in brand gestoken. De politie heeft meer dan 50 relschoppers opgepakt. Het kernkabinet van de federale regering is nog ver af van een akkoord. De druk voor forse besparingen is wel hoog. Nu blijkt dat een rentesneeuwbal al over 2 jaar kan ontstaan. Daarbij zou de regering geld moeten lenen om de rente op andere schulden te betalen. Normaal moet premier De Wever dinsdag in de Kamer zijn beleidsverklaring voorlezen, maar de kans is steeds kleiner dat dat zal lukken. In de VS is de eerste executie uitgevoerd sinds de mislukte executie van Christa Pike vorige week. In Texas kreeg een man van 46 1 dodelijke injectie. Intussen blijkt dat de beademing van Christa Pike begin deze week bijna was weggehaald, terwijl ze 1 dag later plots ontwaakte uit haar coma. Volgens een van haar advocaten was ze hersendood verklaard.
1: On Monday night, it was our understanding that Christa was brain dead and that life support would be removed the next day. But on Tuesday, to the shock of everyone, including me, including her team and including the medical team, Christa woke up and began talking.
0: Christa Pike overleefde 2 dodelijke injecties. Het is wel nog onduidelijk of ze nog volledig gaat herstellen. Ze is 30 jaar geleden veroordeeld voor moord. Mari-Carmen Abascal is overleden. De Spaanse vrouw van 87 was het gezicht van de wooncrisis in haar land, nadat ze onlangs na 70 jaar uit haar huis is gezet, omdat ze de huur niet meer kon betalen. Dat leidde tot veel verontwaardiging en zelfs tot nieuwe verkiezingen binnenkort. En de vakbonden in Spanje willen op 11 november een algemene staking organiseren. En Belgian Cats Emma Meeseman en Julie Alamand winnen de Europese Supercup basketbal met een Turkse club Fenerbahçe. De Supercup is de wedstrijd tussen de winnaars van de Euroleague en de Eurocup. Emma Meeseman is daar uitgeroepen tot beste speelster. Het is wisselvallig, regen, zon en veel wind bij amper 15 graden. In het weekend is het zo goed als droog, maar het blijft fris.
2: Zin in een spectaculaire uitstap voor het hele gezin? Ontdek Robotland, waar technologie en ontspanning samenkomen. Ga voor de robotcoaster, VR, quads, crazy cars en nog zoveel meer. En nu ook nieuw, minigolf, gekke fietsen, kindershow, peuter- en kleuterspeelhoek en een busrit door het Robotlandbos. Robotland Essen. Bestel snel je tickets via robotland.tv.
3: Dit is VBR.

Ja, deze Luc Steno die staat met zijn zomertitel nog altijd genoteerd in onze snelle 10. Dat is VBRO's lijstje met de 10 rapste en knapste Vlaamse hits van dit eigenste ogenblik. Luc Steno die wil dus nog een vervolgje breien aan de zomer. Dat zal voor volgende week zijn, als we onze weerman mogen geloven. Hij heeft er ongetwijfeld over zometeen in zijn ochtendweerbabbel, waarmee de laatste rechte lijn van deze VBRO ontbijtshow voor vandaag, donderdag 8 oktober, wordt ingezet.

We krijgen vandaag een wisselvallig dagje. Er zijn een aantal buien aanwezig, maar we gaan daar niet in overdrijven. We zitten in koelere lucht. Na passage van een storing de voorbije nacht is het duidelijk afgekoeld. Veel meer dan 15, 16 graden halen we vandaag niet. En daarbij vallen buien. Buien die vooral in het noorden zitten. Het is eigenlijk een heel ongelijke verdeling. Je krijgt buien vanaf de Noordzee binnen die, laten we zeggen, ten noorden van de lijn Oostende-Roeselare-Kortrijk gaan blijven zitten. Ten zuiden daarvan en ten westen weinig of geen buien. Dat sluit niet uit dat er eentje opduikt daar, maar de kans is veel kleiner. Ook redelijk wat wind uit het noordwesten. Zeker aan de kust waait die echt goed door. Landinwaarts minder wind en een vlagerige wind die vooral tijdens die buien kan toeslaan. Vanavond, vannacht verdwijnen die dan. Het wordt dan wel rustiger. De wind neemt af en draait tegen de ochtend naar zuidwest. En ook de bewolking neemt toe. Tegen de ochtend is het afgekoeld naar een 9 à 10 graden en kan de eerste regen weer beginnen binnenkomen. Regen die dan morgenochtend valt. Dan volgt een wat meer droge periode, maar tegen de late middagavond volgt dan een volgende storing opnieuw met regen. Zaterdag nog een aantal verspreide buien, ook weer met die voorkeur voor die genoemde regio's. Zondag is het alweer droog met meer opklaringen en een afnemende wind en ook redelijk wat zon erbij. En dan zouden we een aantal rustiger dagen krijgen, ergens tot midden volgende week. Tegen eind volgende week zou dan geleidelijk aan weer een wisselvalliger episode aanbreken met opnieuw wat regen en wind. Maar we gaan daar niet in overdrijven.

0: Cat, de Nederlandse formatie destijds in 1976, zitten we alweer helemaal op het eind van deze donderdagse VBRO ontbijtshow. We gaan zo meteen afronden met onze VBRO nieuwsdienst. Die zorgt meteen voor een update van ons ochtendjournaal. Dan trekken we het late ochtendblok in. Daarin zit natuurlijk weer koffietijd, straks tussen 10 en 12 uur met VBRO's Eddie Govert. Voorafgegaan door een uurtje nieuwe muziek, nieuwe plaatjes uit de Lage Landen. Zometeen aan de andere kant van 9 uur. Fijne donderdag.
1: Dit was de ontbijtshow van VBRO.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 9 uur.

0: 1 op de 10 fietsers gebruikt zijn mobiele telefoon tijdens het rijden. Bij e-steppers is dat zelfs 1 op de 5. Dat blijkt uit onderzoek van Verkeersveiligheidsinstituut FIAS. Vooral jongeren zitten vaak op hun gsm als ze onderweg zijn. Bijvoorbeeld om naar muziek te luisteren of een route te bekijken. Opvallend is dat 1 op de 5 jongeren uit verveling naar zijn telefoon kijkt. En dat is niet zonder risico. 3,5% van de fietsers en 10% van de e-steppers zegt het voorbije jaar betrokken geweest te zijn bij een ongeval als gevolg van gsm-gebruik. De politie controleert vandaag en morgen extra op afleiding in het verkeer. Wie tegen de lamp loopt, moet een boete van ruim €200 betalen. In het West-Vlaamse Rijsseleden heeft zich gisteravond om 9:50 een kleine aardbeving voorgedaan. De schok had een kracht van 1,9 en was licht voelbaar en hoorbaar. Er kwamen meer dan 70 meldingen binnen, onder meer ook uit Meulebeke, Izegem en Ardooien. Nadat het begrotingsoverleg gisteravond opnieuw niets opleverde, spreekt premier De Wever vandaag afzonderlijk met zijn coalitiepartners. Morgen komt het kernkabinet bijeen. Dan moet duidelijk worden of de topministers verder onderhandelen tot de deadline van volgende week dinsdag. Dan leest premier De Wever normaal zijn beleidsverklaring voor in de Kamer. De regering moet €10 miljard vinden om de begroting op orde te krijgen. Ze kreeg gisteren nog een waarschuwing van de Nationale Bank. In de Champions League basketbal zijn de Antwerp Giants goed begonnen aan de groepsfase. Ze versloegen op de eerste speeldag een Hongaarse club met 99-93. De Giants boekten zo meteen een belangrijke overwinning in hun Europese campagne. Eerst is het wisselvallig met regen. Vanmiddag krijgen we een afwisseling van opklaringen en buien, mogelijk met een donderslag. Het wordt niet warmer dan 15 graden. Morgen halen we een graadje meer, maar het blijft wisselvallig en nat.
1: El Bandido brengt de mooiste ode aan Wiltura in Concertgebouw Brugge. Beleef Tura's grootste hits en verborgen parels samen met dit unieke ensemble, vergezeld door Blue Jerry, meer dan 50 jaar de vaste gitarist bij Wiltura. Mooi kleven is mooi, eenzaam zonder jou. Vergeet Barbara, ik mis je zo. Hoop doet leven en zoveel meer.
2: Twee verliefde ogen.
1: Een onvergetelijk concert voor de ware Tura-fan. Zondag 11 oktober om 3 uur Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.

0: opening. Nieuw outlet magazijn. Met korting tot min 70%. Bij Sanicentrum Peter Oosteen in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sanicentrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert Eenlaan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
1: Nieuws uit je regio.
2: Een opmerkelijke zaak voor de Brugse rechtbank. Een 45-jarige man en een 44-jarige vrouw kregen daar opschorting van straf nadat ze een slagboom van de ondergrondse parking De Biekorf hadden vernield. Het duo wilde na een avondje Brugge de parking verlaten, maar verklaarde dat geen enkel betaalterminal werkte en ook het noodnummer geen gehoor gaf. Daarop brak de passagier een deel van de slagboom af, waarna de wagen toch kon wegrijden. Dankzij camerabeelden konden de betrokkenen geïdentificeerd worden. De feiten werden niet betwist, maar de rechter in Brugge verleende hen wel de gunst van de opschorting. Een 42-jarige man uit Brugge heeft zich voor de rechtbank moeten verantwoorden voor voyeurisme, aanranding en het bezit van duizenden beelden van seksueel misbruik van minderjarigen. Het onderzoek kwam aan het licht na een melding uit de Verenigde Staten van Amerika, waarna speurders bij huiszoekingen een enorme hoeveelheid verboden beeldmateriaal aantroffen. Tijdens het onderzoek bleek ook dat de man slachtoffers maakte in zijn eigen omgeving. Zo betastte hij volgens het dossier zijn 11-jarige nichtje, terwijl ze sliep op een familiefeest. Ook andere slapende slachtoffers werden heimelijk gefotografeerd of betast. De beklaagde bekende de feiten en bood in de rechtbank zijn excuses aan. Het Openbaar Ministerie vraagt een celstraf van 37 maanden met probatieuitstel. Het vonnis in deze zaak volgt op 16 november. Koffieketen Easy Coffee sluit definitief 4 vestigingen in onze regio. De zaken in Brugge, in Zeebrugge, in Roeselaren en in Knokke gaan dicht nadat het bedrijf een zogenoemd stil faillissement doorliep. Toch is er ook positief nieuws. 11 andere koffiebars maken een doorstart en het merendeel van de werknemers kan aan boord blijven. Volgens CEO Bart Buysse kampt de hele sector met hoge kosten en veranderd consumentengedrag, waardoor een redding van alle vestigingen niet meer mogelijk bleek. En wie benieuwd is naar het verleden van Club Brugge en de stad Brugge, die kan voortaan online duizenden historische documenten doorzoeken. Stadsarchief Brugge heeft zijn digitale archiefbank opnieuw uitgebreid met onder meer bestuursnotulen van Club Brugge, middeleeuwse oorkonden en ook diverse stadsrekeningen. De oudste clubdocumenten dateren van 1905 en geven een unieke inkijk in het reilen en zeilen van de Brugse voetbalclub. Intussen telt de archiefbank Brugge meer dan 886.000 doorzoekbare records en groeit ze verder uit tot een belangrijke bron voor onderzoekers, geschiedenisliefhebbers en genealogen.
1: Beleef de magie van ABBA in Wembley 79 opnieuw in een sprankelende liveshow van ABBA For You. Verwacht je aan de grootste wereldhits zoals Waterloo, Mamma Mia, Voulez-vous, Dancing Queen, Lay All Your Love On Me en veel meer. Zondag 11 oktober om 8 uur, Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.
0: Dit is VBRO.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 10 uur.

0: 1 op de 10 fietsers en 1 op de 5 e-steppers gebruikt zijn mobiele telefoon tijdens het rijden. Dat blijkt uit onderzoek van Verkeersveiligheidsinstituut FIAS. Vooral jongeren gebruiken hun gsm vaak onderweg. Bijvoorbeeld om naar muziek te luisteren of een route te bekijken. Opvallend is dat 1 op de 5 dit doet uit verveling. Dat gedrag is niet zonder risico. 3,5% van de fietsers en 10% van de e-steppers raakte het voorbije jaar betrokken bij een ongeval door gsm-gebruik. De politie controleert vandaag en morgen extra op afleiding in het verkeer. Wie tegen de lamp loopt, moet een boete van meer dan €200 betalen. In het West-Vlaamse Ruiselede heeft zich gisteravond om 9:50 een kleine aardbeving voorgedaan. Dat bevestigt de Koninklijke Sterrenwacht van België. De schok had een kracht van 1,9 en was licht te voelen en te horen. Er kwamen meer dan 70 meldingen binnen, onder meer ook uit Meulebeke, Izegem en Ardooien. Nadat het begrotingsoverleg gisteravond opnieuw niets opleverde, spreekt premier De Wever vandaag afzonderlijk met zijn coalitiepartners. Morgen komt het kernkabinet bijeen. Dan moet duidelijk worden of de topministers verder onderhandelen tot de deadline van volgende week dinsdag. Dan leest premier De Wever normaal zijn beleidsverklaring voor in de Kamer. De regering moet €10 miljard vinden om de begroting op orde te krijgen. Ze kreeg gisteren nog een waarschuwing van de Nationale Bank. In de Champions League basketbal zijn de Antwerp Giants goed begonnen aan de groepsfase. Ze versloegen op de eerste speeldag een Hongaarse club met 99-93. De Giants boekten zo meteen een belangrijke overwinning in hun Europese campagne. Eerst is het wisselvallig met regen. Vanmiddag krijgen we een afwisseling van opklaringen en buien, mogelijk met een donderslag. Het wordt niet warmer dan 15 graden. Morgen halen we een graadje meer, maar het blijft wisselvallig en nat.
1: Nieuws uit je regio.
2: Op de Zuiderring in Ieper is gisteravond een bestuurder gewond geraakt en dat bij een verkeersongeval. Even na 5:00 reed een Toyota eerst tegen de achterkant van een Volkswagen. Daarna ging de wagen over het andere rijvak en het fietspad en belandde in de gracht. De brandweer moest de bestuurder bevrijden. Hij werd naar het ziekenhuis gebracht, maar zijn verwondingen zouden meevallen. In Middelkerken is een man van 79 gisteren met zijn wagen door de vitrine van de kringwinkel gereden. De bestuurder wilde parkeren, maar gaf tijdens het manoeuvre per ongeluk te veel gas. De vitrine sneuvelde en ook enkele spullen in de winkel raakten beschadigd. Nadat de man van de schrik bekomen was, ging hij nog naar binnen om een setje Bavik glazen te kopen. In Zetelgem is een bestuurder van 27 gewond geraakt nadat zijn wagen een klapband kreeg. Het ongeval gebeurde dinsdagavond rond 10:50 op de Torhoutse Steenweg. De man verloor de controle over zijn BMW. De wagen raakte van de weg af, ging over de kop en kwam opnieuw op zijn wielen terecht. De bestuurder werd voor verzorging naar het AZ Delta in Torhout gebracht. Over de ernst van zijn verwondingen is niks bekend. In Ruislede is gisteravond een kleine aardbeving geregistreerd. Volgens de Koninklijke Sterrenwacht van België gebeurde dat omstreeks 9:58. De beving had een kracht van 1,9 en vond vermoedelijk plaats op ongeveer 2 kilometer diepte. Door de beperkte kracht heeft lang niet iedereen de beving gevoeld. In Roeselare zet Johnny, dat is een man van 74, zich al jaren in als plasmadonor. Hij heeft intussen al bijna 300 plasmadonaties achter de rug. Johnny maakt van iedere donatie bewust een uitstapje en hoopt met zijn verhaal andere mensen aan te moedigen om ook plasma te geven. En we eindigen in Brugge met muziek voor het goede doel. Tijdens een gezamenlijke meezingavond van VZW Caridou en het koor No Notes werd €1.645 ingezameld. Bij No Notes zingen zowel mensen met als zonder zangervaring samen. De volledige opbrengst gaat naar het moment, een Brugse organisatie die kwetsbare jongeren ondersteunt.
3: Op zondagmiddag 11 oktober in Salons Tervelde aan de Eernegemse straat 151 in Aardrijken. De onvergetelijke muziek van Engelbert Humperdinck met crooner Michael Heaven. Een namiddag vol Humperdinck, tijdloze klassiekers en nog veel meer. Met heerlijk driegangen menu in het klassekader en met de kwaliteit van Salons Tervelde. Engelbert Humperdinck door Michael Heaven, die er ook legendarische crooners, evergreens, pop, soul en dansklassiekers brengt.
1: Reserveer je plaatsen op 0497-90-71-79.
3: Of op 050-20-0402. Kijk voor alle info op www.salonstervelde.be.

0: Een van die roemruchte hits van The Cats, Be My Day, uit 1974. Dat was net de periode van Mi Amigo ook. Goedemorgen en welkom bij VBRO. Mijn naam is Eddy Govert. Blij dat jullie luisteren, want we houden weer koffietijd. Een slokje koffie en steengoeie muziek natuurlijk, hè. Zoals deze van Christophe, zijn nieuwste. Ik geloof nog in mijn dromen. Geniet ervan.
1: Ja, ik geloof.

Ook Jannes heeft een nieuwe single en dat zullen we geweten hebben. Dans tot de morgen met mij. Amai, amai, die zullen moeten uitslapen nadien, hè? En Johan Verminne zit graag met een heleboel mensen aan tafel. Met 7 aan tafel. En dat is een pak, hoor.

0: dinsdag en zaterdagnamiddag van 4 tot 6. De VBRO Top 30. Hier bij de VBRO.
1: Maar vent, je ziet er opvallend goed dit vandaag. En je nieuwe job?
2: Banink.
1: Nieuwe vriendinnen?
2: Ook niet.
1: Fitnessabonnement?
2: Probeer nog een keer.
1: Geen idee, vertel ik hè.
2: Een nieuwe outfit hè, van Yo Fashion in Oostkamp.
1: Serieus? Ik wist dat je daarvoor altijd in de stad moest zijn.
2: Ik ook, tot dat ik onder gevonden en hè. Zijn door rollers, van casual tot sportief klassiek en kostuums heb moten. Voor alle gelegenheden. En al de grote merken. Meijer, Tommy Hilfiger, Zilton, Hugo Boss, Roy Robson, Bugatti, Olymp. Veel keuze. En mensen die je kunt kleden.
1: Dus geen uren die mij zoeken achter parkingen. Geen drukte en geen gesleur met zaken. Hoe zeg je dat? Yo Fashion?
2: Voilà. Yo Fashion. Kortrijkse straat 49 in Oostkamp. Ook op zondag voormiddag. Wij kleden elke man voor elke gelegenheid. Kom op zondag 11 oktober naar de prachtige kapel van Stadspaleis Hof Bladelin in Brugge. Beleef er samen met ons om 16:45 het unieke concert Harmonische Freude. Met de geroemde stersopraan Dorothee Miltz en het briljante Hathor-consort. Ze wekken een 17e-eeuwse muzikale vriendschap tot leven. De concertzender neemt op, maar Harmonische Freude bereik je niet zonder discours. Vooraf om 16:45 interviewt boekhandelaar Stefan de Winter de hosts van de gekende podcast Discours met de Boys, Amaury Gio en Robbie Struijf over het belang van dialoog. Vrije toegang op vertoon van je concertticket. Ter afsluiting volgt nog een feestelijke meet and eat voor Bart Stoutens 70ste verjaardag. Dit moet je samen met ons beleven. Koop nu je ticket bij Uit in Brugge, aan de balie of via ticketsbrugge.be. Alle info lees je op passionbeyondbach.com.
3: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
4: We krijgen vandaag een wisselvallig dagje. We zitten achter een koufront dat de voorbije nacht doortrok met regen. En daarin zitten we nu in veel koelere lucht. De maximumtemperaturen voor vandaag zitten nog rond 15, 16 graden. Het is redelijk winderig. Zeker aan de kust staat een felle noordwestelijke wind. Boven land valt het mee. En er vallen een aantal verspreide buien. Hoewel die zich lijken te beperken tot het noorden van de provincie. Vooral ten noorden van de lijn, laat ons zeggen, Oostende, Roeselaar, Kortrijk. Ten westen daarvan zal er weinig gebeuren. Wat niet wil zeggen dat ook daar niet een enkele bui kan vallen. Maar de meeste buien zitten wel degelijk in het noorden. Een enkele bui kan fel zijn, maar het is zeker niet de regel. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
5: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.
0: De VBRO Matinee Show is er opnieuw op dinsdagmiddag 20 oktober in Salons Tervelde aan de Eernegemse straat in Aardrijken. Een heerlijk gezellige namiddagshow als vanouds, vol muziek en dans.
6: Met gratis koffie en gebak.
0: En met gastvrouw Suzy Marel. Yes,

0: Nicky en ook John Dennis. Inschrijvingen voor deze matinee-show op info@vbro.be
1: of bel 0471 82 52 62 of 050 200402.
0: Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
2: Dit is

Als ik Thomas Julian moet geloven, dan heeft hij geen problemen. No problemo. We hebben ook geen problemen, vooral als het op lachen aankomt, hè. Lachen is plezant en vandaag doen we dat met de moppen van Odilon Mortier.

In de navel van een dame woonden een paar vlooien. En mevrouw Vlooi is in verwachting. En ze zegt tegen haar man: kijk jong, wij gaan uw kinderen krijgen. Dat huis hier, dat is te klein voor ons geworden. Wij gaan moeten vergroten. Geen probleem, zegt meneer Vlooi. Ik zal lekker gaan kijken. Je gaat weg, de berg af. Na een uur of drie is hij nog terug. Heb je het gevonden, zegt hij. Maar ik heb geen kans gehad, zegt hij. Ik heb geen kans gehad. Ik had daar beneden de berg, zegt hij. Door het bos had ik een schoon moos gevonden, zegt hij. Warm en tof. Ik was dan een binnengestapt voor om te kijken, maar ik denk dat dat al verhuurd was, zegt hij. Want ik was er nog maar pas binnen en er is er een binnengekomen en er rolt ballet om op zijn schouders.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 11 uur.

0: 1 op de 10 fietsers en 1 op de 5 e-steppers gebruikt zijn mobiele telefoon tijdens het rijden. Dat blijkt uit onderzoek van Verkeersveiligheidsinstituut FIAS. Vooral jongeren gebruiken hun gsm vaak onderweg. Bijvoorbeeld om naar muziek te luisteren of een route te bekijken. Opvallend is dat 1 op de 5 dit doet uit verveling. Dat gedrag is niet zonder risico. 3,5% van de fietsers en 10% van de e-steppers raakte het voorbije jaar betrokken bij een ongeval door gsm-gebruik. De politie controleert vandaag en morgen extra op afleiding in het verkeer. Wie tegen de lamp loopt, moet een boete van meer dan €200 betalen. In het West-Vlaamse Ruiseleden heeft zich gisteravond om 9:50 een kleine aardbeving voorgedaan. Dat bevestigt de Koninklijke Sterrenwacht van België. De schok had een kracht van 1,9 en was licht te voelen en te horen. Er kwamen meer dan 70 meldingen binnen, onder meer ook uit Meulebeke, Izegem en Ardooien. Nadat het begrotingsoverleg gisteravond opnieuw niets opleverde, spreekt premier De Wever vandaag afzonderlijk met zijn coalitiepartners. Morgen komt het kernkabinet bijeen. Dan moet duidelijk worden of de topministers verder onderhandelen tot de deadline van volgende week dinsdag. Dan leest premier De Wever normaal zijn beleidsverklaring voor in de Kamer. De regering moet €10 miljard vinden om de begroting op orde te krijgen. Ze kreeg gisteren nog een waarschuwing van de Nationale Bank. In de Champions League basketbal zijn de Antwerp Giants goed begonnen aan de groepsfase. Ze versloegen op de eerste speeldag een Hongaarse club met 99-93. De Giants boekten zo meteen een belangrijke overwinning in hun Europese campagne. Eerst is het wisselvallig met regen. Vanmiddag krijgen we een afwisseling van opklaringen en buien, mogelijk met een donderslag. Het wordt niet warmer dan 15 graden. Morgen halen we een graadje meer, maar het blijft wisselvallig en nat.
1: Wel, zeg, zo goed gezien.
2: Het zal wel zijn. Ah. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Ja. En van u, hè, zoetje. In al uw kleuren.
1: Wel, dan zullen we Veranda-comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker? Oh,
2: echt?
1: Ja, tuurlijk.
3: Veranda-comfort in Torhout.
4: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
3: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
4: Kijk op verandacomfort.com.
5: El Bandido brengt de mooiste ode aan Wiltura in Concertgebouw Brugge. Beleef Tura's grootste hits en verborgen parels samen met dit unieke ensemble, vergezeld door Blue Jerry, meer dan 50 jaar de vaste gitarist bij Wiltura. Mooi het leven is mooi, eenzaam zonder jou. Vergeet Barbara, ik mis je zo. Hoop doet leven en zoveel meer.
6: Beverliefde ogen.
5: Een onvergetelijk concert voor de ware Tura-fan. Zondag 11 oktober om 3 uur Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.

We zijn ons tweede gedeelte van Koffietijd binnengestoven met twee leuke singles. Eerst Late at Night van Maywood en ook onze trotsplaat voor deze week. Zijn het je ogen van Sascha Rosen en Davy Gillis. En daarmee heet ik je van harte welkom in het tweede gedeelte van onze Koffietijd. Ja, Eddie Govert die is er graag bij vandaag. Omdat er zoveel goede liedjes op het menu staan. Zoals deze van John de Bever. Ik vier het leven liever hier. Ik ook.

Ik zat laatst met vrienden in het café. De barman die bleef steeds wat schenken. En voor ik het wist, liep het zwaar uit de hand.

Een hit van BZN, de band zonder naam uit Nederland, van 2001, I Miss You. En we zijn toe, als je zoiets hoort, zo'n oude bak van vroeger, dan zijn we weer toe aan de Vlaamse artiest van de dag. En vandaag een naam die toch bij vele mensen een belletje doet rinkelen. Diana Moore. En Diana Moore, die heb ik goed gekend, want we hebben heel wat van haar opnames uitgebracht bij onze platenstal DNV op het label Scorpion. En Diana Moore is een goedlachse dame die een beetje alle stijlen aan kan. En ze zingt ook in het Spaans, in het Engels, in het Frans, in het Duits. Ja, ze heeft heel wat repertoire op haar actief. Ze was ook de dame die we kenden als de echtgenoot van Nonkel Jeff. En Nonkel Jeff, ja, jammer genoeg, is er ondertussen niet meer bij. En dat heeft toch wel een serieuze impact gehad op de carrière van Diana Moore. Maar ze sloeg zich erdoor en ondertussen treedt ze weer op, helemaal solo. Ik heb een liedje gekozen wat ze in der tijd opnam in een Nederlandstalige versie van het nummer Crazy van Julio Iglesias. En ze deed dat zeer goed. Schitterend nummer is dat geworden. Diana Moore met Joe Crazy.

0: opening. Nieuw outlet magazijn. Met korting tot min 70%. Bij Sanicentrum Peter Austin in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sanicentrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1 Laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
1: Een op de 10 fietsers en 1 op de 5 e-steppers gebruikt zijn mobiele telefoon tijdens het rijden. Dat blijkt uit onderzoek van Verkeersveiligheidsinstituut FIAS. Vooral jongeren gebruiken hun gsm vaak onderweg. Bijvoorbeeld om naar muziek te luisteren of een route te bekijken. Opvallend is dat 1 op de 5 dit doet uit verveling. Dat gedrag is niet zonder risico. 3,5% van de fietsers en 10% van de e-steppers raakt het voorbije jaar betrokken bij een ongeval door gsm-gebruik. De politie controleert vandaag en morgen extra op afleiding in het verkeer. Wie tegen de lamp loopt, moet een boete van meer dan €200 betalen. In het West-Vlaamse Ruiselede heeft zich gisteravond om 8:10 een kleine aardbeving voorgedaan. Dat bevestigt de Koninklijke Sterrenwacht van België. De schok had een kracht van 1,9 en was licht te voelen en te horen. Er kwamen meer dan 70 meldingen binnen, onder meer ook uit Meulebeke, Izegem en Ardooien. Nadat het begrotingsoverleg gisteravond opnieuw niets opleverde, spreekt premier De Wever vandaag afzonderlijk met zijn coalitiepartners. Morgen komt het kernkabinet bijeen. Dan moet duidelijk worden of de topministers verder onderhandelen tot de deadline van volgende week dinsdag. Dan leest premier De Wever normaal zijn beleidsverklaring voor in de Kamer. De regering moet €10 miljard vinden om de begroting op orde te krijgen. Ze kreeg gisteren nog een waarschuwing van de Nationale Bank. In de Champions League basketbal zijn de Antwerp Giants goed begonnen aan de groepsfase. Ze versloegen op de eerste speeldag een Hongaarse club met 99-93. De Giants boekten zo meteen een belangrijke overwinning in hun Europese campagne. Eerst is het wisselvallig met regen. Vanmiddag krijgen we een afwisseling van opklaringen en buien, mogelijk met een donderslag. Het wordt niet warmer dan 15 graden. Morgen halen we een graadje meer, maar het blijft wisselvallig en nat.
2: Zin in een spectaculaire uitstap voor het hele gezin? Ontdek Robotland, waar technologie en ontspanning samenkomen. Ga voor de robotcoaster, VR, quads, crazy cars en nog zoveel meer. En nu ook nieuw minigolf, gekke fietsen, kindershow, peuter- en kleuterspeelhoek en een busrit door het robotlandbos. Robotland Essen. Bestel snel je tickets via robotland.tv.
0: Dit is VBRO.

Dat was nog even Chris Bauer met een beetje dubieuze titel. Vanavond een vent. Allee, het is te hopen voor hem dat het allemaal goed komt, hè? Zo'n mooie vrouw. Wauw, wauw, wauw. New Timeless. Daar komen ze.

Zwoele zomernachten, ja ja, die hebben we ten overvloede gehad in juni, juli en ook augustus. En waarschijnlijk was dat de inspiratie voor Rutger van Barneveld om er een liedje over te maken. Maar we zijn bijna door onze koffietijd. Je hoort nog opnames van Anja Jelles, Robert Pater en Steve Tillens. Maar straks ruil ik mijn zitje voor onze collega Rudy Meins. En die hoor je na 12 uur met de Radioclub. Vanavond ben ik er ook bij tussen 7 en 8 voor de Lage Landen. En dan werken we weer rond een bepaald thema. En morgen, ja, onze laatste koffietijd van deze werkweek. Smakelijk eten en tot morgen, hè. Bye bye.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 12 uur.

0: In Gent is het assiseproces over de dood van kleuter Dien van start gegaan. De jongen van 4 werd in januari 2022 levenloos teruggevonden in Zeeland. Oppas Dave de Kok, een toenmalige vriend van de moeder van het kindje, staat terecht voor ontvoering en moord. Hij riskeert 30 jaar cel. Zijn ex-vriendin Romy Wijtak moet zich ook verantwoorden en kan tot 20 jaar gevangenis krijgen. Vandaag leest het Openbaar Ministerie de akte van inbeschuldigingsstelling voor. Die is zo'n 140 pagina's lang. Minister van Binnenlandse Zaken Quintin vermoedt dat extreem-linkse activisten van de groep Antifa achter de woelige scholierenprotesten in Luik zitten. Dat zei hij op een persconferentie. Gisteren draaiden de protesten weer uit op hevige rellen. Amokmakers staken bushokjes in brand en vernielden en plunderden winkels. Quintin liet ook weten dat de politie extra manschappen krijgt om de situatie onder controle te houden. Bij een Russische aanval op een lijnbus in een stad in het oosten van Oekraïne zijn zeker 12 mensen om het leven gekomen. 13 anderen raakten gewond. De bus zat vol met burgers. Het openbaar vervoer in de stad ligt tijdelijk stil. En afgelopen nacht is een Russisch datacenter geraakt door Oekraïnse drones. Dat gebeurde zo'n 200 kilometer ten zuidoosten van Moskou. Er brak brand uit en de activiteiten werden onderbroken. Vincent Kompany krijgt zaterdag in Beieren een bijzondere onderscheiding voor zijn inzet tegen racisme. De coach van Bayern München nam het eerder dit jaar op voor de Braziliaanse aanvaller Vinicius van Real Madrid. Die had racistische opmerkingen gekregen tijdens een Champions League-wedstrijd. Met de onderscheiding wil Beieren het maatschappelijk engagement van Kompany extra in de verf zetten. Elise Mertens heeft zich geplaatst voor de halve finale van het dubbelspel op het tennistoernooi in Peking. Ze klopte samen met haar Russische partner Schneider, een duo uit Nederland en Australië. Het werd 6-2 en 6-1. Eerder stootte Mertens al door naar de kwartfinales in het enkelspel, na winst tegen Grand Slam-winnares Coco Gauff uit de Verenigde Staten. Het blijft wisselvallig met zowel opklaringen als buien. De temperatuur ligt rond 15 graden. Morgen en in het weekend tappen de weergoden uit hetzelfde vaatje. Het kwik raakt dan wel 2 graden hoger.
1: Beleef de magie van ABBA in Wembley 79 opnieuw in een sprankelende liveshow van ABBA For You. Verwacht je aan de grootste wereldhits zoals Waterloo, Mamma Mia, Voulez-vous, Dancing Queen, Lay All Your Love On Me en veel meer. Zondag 11 oktober om 8 uur Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.
2: Je zingt mee. De hits van eigen bodem op VBRO.
3: De Radioclub met Rudy Meins.

0: Het mocht dus allemaal een tikkeltje meer zijn. Vandaar deze titel en song van de Dolly Dots uit 84. Love Me Just A Little Bit More.
1: De VBRO Radioclub van maandag tot vrijdag
2: met Rudy Meijs.
0: Ja, zo is dat. De gezelligste club gaat weer over de middag. Zoals altijd tussen 12 en 1 uur. Zeer goedemiddag. Welkom bij ons. Wij hebben straks voor jou muziek van onder meer Frank Valentino, Maxim Vroger. Ik zie ook Ivan Verelli met zijn nieuwe single en Perry Zuidam uit Nederland. Onze weerman is er vandaag op deze 8e. Ik moet even Eddy Govert nog bedanken. Dankjewel Eddy voor koffietijd. En John Terra is vandaag onze praatgast in Voor het Voetlicht. Hij mag vandaag vertellen over een van zijn liedjes. En dat wordt straks het verhaal rond Diana.
1: Goedemiddag, dit is de Radioclub.

behoorlijk stukje terug in de tijd en de beginjaren van de carrière van Frank Valentino. Vandaag nog eens met Las Vegas op deze donderdagmiddag. En nu een plaatje dat iedereen nog kent uit 88. Het was een programma op de Nederlandse televisie waar niemand naar keek. Maar iedereen had het wel gezien. Barbarella met We Cheer You Up to the Pin-Up Club.

0: Luister digitaal via vbro.be, radioplayer.be of onze app.
1: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
2: Goedemiddag. Een aantal verspreide buien, vooral in het noorden van de regio. Het zuidelijke en westelijke deel houdt het veel droger, om niet te zeggen dat daar eigenlijk bijna geen of zelfs gewoon geen buien vallen. Hoe meer naar het westen, hoe minder die kans er is. Want die buien zitten dus vooral over de Noordzee en zwiepen met de noordwestelijke wind vooral over het noordelijk deel van de regio. Niet dat dat ook heel veel en felle buien zijn, een enkele kan fel zijn, maar de meeste buien trekken vrij snel door. Temperaturen zitten lager, 15, hooguit 16 graden, met flink wat wind uit het noordwesten, zeker aan de kust, al neemt die wind gaandeweg de dag ook wel geleidelijk in kracht af. Vanavond en vannacht zijn de buien verdwenen, de bewolking neemt dan wel weer toe, met minima rond de 9 à 10 graden. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
3: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis Ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.

0: De VBRO Matinee Show is er opnieuw op dinsdagmiddag 20 oktober in Salon Stervelde aan de Eernegemse Straat in Aardrijken. Een heerlijk gezellige namiddagshow als vanouds, vol muziek en dans.
1: Met gratis koffie en gebak.
0: En met gastvrouw Suzy Marel. Yes,

Ricky en ook John Dennis. Ritmo del corazón. Inschrijvingen voor deze matinee-show op info@vbro.be of bel 0471 82 52 62 of 050 20 0402. Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of

0: In Gent is het assiseproces over de dood van kleuter Dien van start gegaan. De jongen van 4 werd in januari 2022 levenloos teruggevonden in Zeeland. Oppas Dave de Kok, een toenmalige vriend van de moeder van het kindje, staat terecht voor ontvoering en moord. Hij riskeert 30 jaar cel. Zijn ex-vriendin Romy Wijtak moet zich ook verantwoorden en kan tot 20 jaar gevangenis krijgen. Vandaag leest het Openbaar Ministerie de akte van inbeschuldigingsstelling voor. Die is zo'n 140 pagina's lang. Minister van Binnenlandse Zaken Quentin vermoedt dat extreem linkse activisten van de groep Antifa achter de woelige scholierenprotesten in Luik zitten. Dat zei hij op een persconferentie. Gisteren draaiden de protesten weer uit op hevige rellen. Amokmakers staken bushokjes in brand en vernielden en plunderden winkels. Quentin liet ook weten dat de politie extra manschappen krijgt om de situatie onder controle te houden. Bij een Russische aanval op een lijnbus in een stad in het oosten van Oekraïne zijn zeker 12 mensen om het leven gekomen. 13 anderen raakten gewond. De bus zat vol met burgers. Het openbaar vervoer in de stad ligt tijdelijk stil. En afgelopen nacht is een Russisch datacenter geraakt door Oekraïense drones. Dat gebeurde zo'n 200 kilometer ten zuidoosten van Moskou. Er brak brand uit en de activiteiten werden onderbroken. Vincent Compagnie krijgt zaterdag in Beieren een bijzondere onderscheiding voor zijn inzet tegen racisme. De coach van Bayern München nam het eerder dit jaar op voor de Braziliaanse aanvaller Vinicius van Real Madrid. Die had racistische opmerkingen gekregen tijdens een Champions League-wedstrijd. Met de onderscheiding wil Beieren het maatschappelijk engagement van Compagnie extra in de verf zetten. Elise Mertens heeft zich geplaatst voor de halve finale van het dubbelspel op het tennistoernooi in Peking. Ze klopte samen met haar Russische partner Schneider een duo uit Nederland en Australië. Het werd 6-2 en 6-1. Eerder stootte Mertens al door naar de kwartfinales in het enkelspel, na winst tegen Grand Slam-winnares Coco Gauff uit de Verenigde Staten. Het blijft wisselvallig met zowel opklaringen als buien. De temperatuur ligt rond 15 graden. Morgen en in het weekend tappen de weergoden uit hetzelfde vaatje. Het kwik geraakt dan wel 2 graden hoger.
1: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
2: Kom op zondag 11 oktober naar de prachtige kapel van Stadspaleis Hof Bladelin in Brugge. Beleef er samen met ons om 16:45 het unieke concert Harmonische Freude. Met de geroemde stersopraan Dorothee Miltz en het briljante Hathor Consort. Ze wekken een 17e-eeuwse muzikale vriendschap tot leven. De concertzender neemt op, maar Harmonische Freude bereik je niet zonder discours. Vooraf om 16:45 interviewt boekhandelaar Stefan de Winter de host van de gekende podcast Discours met de Boys. Amaury Gillot en Robbie Struijf over het belang van dialoog. Vrije toegang op vertoon van je concertticket. Ter afsluiting volgt nog een feestelijke meet and eat voor Bart Stoutens 70ste verjaardag. Dit moet je samen met ons beleven. Koop nu je ticket bij Uit in Brugge, aan de balie of via ticketsbrugge.be. Alle info lees je op passionbeyondbach.com.
1: Dit is VBRO.
3: De Radioclub met Rudy Meins.

0: Voor het voetlicht. Een reis van Friesland tot Limburg rond artiesten van toen en nu met Rudy Meins.
1: We laten je vandaag in deze Voor het voetlicht nog eens meegenieten van een leuk verhaal rond een liedje. We zitten vandaag in het repertoire van John Terra. Hij zong destijds over Diana.
2: Ja, dat is ook de inspiratie geweest.
3: Ja.
2: Alleen de naam heeft Nettie Bell geïnspireerd om hier een tekst op te schrijven. Het oorspronkelijke nummer had ik geschreven in het Engels en het heette Because of You. Achteraf, na het uitbrengen van de Vlaamse versie, hebben wij inderdaad de Engelstalige versie gedaan.
3: Mm-hmm.
2: Ook, ik denk zelfs dat ze aan de B-kant staat van dit nummer. En we hebben ze ook in het Frans ooit uitgebracht.
3: Is dat ook zo? Ja,
2: ja. Ja. Okay. Het nummer sprak Jean Kluger aan omdat het een speciale ritmiek had. Het was zoiets tussen... Het had een bossa gevoel,
3: ja.
2: Bossa nova gevoel. Bossa, mambo, Latino geïnspireerd. En dan met het Hammond orgel dat er bij komt, gaf het nog een extra dimensie. Er komt een hele mooie solo in van een Hammond orgel.
3: En die vibrato ook die daarin zit.
2: Ja, die Leslie klank. Gecombineerd dan met het mooie verhaaltje dat Nelly Bijl schreef, was het zo een nummer waar ik eigenlijk verliefd op ben.
3: Ja. Ja. Keek jij op naar Diana, Princess of Wales?
2: Het was wel iemand die ze viel wel op.
3: Mm-hmm.
2: Hè? Ik was met vakantie in Italië toen ik hoorde dat zij was omgekomen in een ongeval. En het heeft mij toch wel iets gedaan.
3: Ja.
2: Het was zeker een opmerkelijke persoonlijkheid. En wat mij opvalt is dat ze vandaag nog blijft doorzenden.
3: Ja.
2: Ja, die naam blijft terugkomen. Hè? Het zal niet zo gauw verdwijnen. Je hebt dat ook gehad met... John Kennedy, die onsterfelijk is. Ja. Zo zijn er een aantal...
3: Grace Kelly ook.
2: Grace Kelly.
3: Ja.
2: Zijn er een aantal namen. Ik denk ook wel dat er ooit wel een film, of misschien is hij al verschenen, over Diana zal er zeker ooit komen. Net zoals het met Grace Kelly is gebeurd.
3: Ja.
2: Maar het was zeker een figuur die zal blijven doorleven in veel mensen gedachten.
3: Ja. Zeker ook omdat ze niet die stijfheid had van vele royals. De echte frivole jonge vrouw was die zich anders gedroeg dan de doorsnee-adel.
2: Ja, het sloeg niet aan hè, bij de koninklijke familie in Engeland.
3: Ja.
2: Ze was een persoonlijkheid die wat de normen en de etiketten aan het hof betrof, die daar toch nogal eens af en toe uit de band wilde springen of een andere viool spelen, zoals men dat zegt. En dat is er soms niet in dank afgenomen.
3: Nee.
2: En, ik weet niet of het huwelijk ook wel een succesvol huwelijk was. Misschien aanvankelijk, maar het is toch verwaterd achteraf. Maar we zijn misschien aan het afdwalen.
3: Ja,
2: maar ik heb er een mooi liedje over geschreven.
3: Zo is dat. Ja. Dat gaan we nog eens draaien, John.
2: Ja.

We krijgen vandaag een wisselvallig dagje. Er zijn een aantal buien aanwezig, maar we gaan daar niet in overdrijven. We zitten in koelere lucht. Na passage van een storing de voorbije nacht is het duidelijk afgekoeld. Veel meer dan 15, 16 graden halen we vandaag niet. En daarbij vallen buien. Buien die vooral in het noorden zitten. Het is eigenlijk een heel ongelijke verdeling. Je krijgt buien vanaf de Noordzee binnen die, laten we zeggen, ten noorden van de lijn Oostende-Roeselare-Kortrijk gaan blijven zitten. Ten zuiden daarvan en ten westen weinig of geen buien. Dat sluit niet uit dat er eentje opduikt daar, maar de kans is veel kleiner. Ook redelijk wat wind uit het noordwesten. Zeker aan de kust waait die echt goed door. Landinwaarts minder wind en een vlagerige wind die vooral tijdens die buien kan toeslaan. Vanavond, vannacht verdwijnen die dan. Het wordt dan wel rustiger. De wind neemt af en draait tegen de ochtend naar zuidwest. En ook de bewolking neemt toe. Tegen de ochtend is het afgekoeld naar een 9 à 10 graden en kan de eerste regen weer beginnen binnenkomen. Regen die dan morgenochtend valt. Dan volgt een wat meer droge periode, maar tegen de late middagavond volgt dan een volgende storing opnieuw met regen. Zaterdag nog een aantal verspreide buien, ook weer met die voorkeur voor die genoemde regio's. Zondag is het alweer droog met meer opklaringen en een afnemende wind en ook redelijk wat zon erbij. En dan zouden we een aantal rustiger dagen krijgen, ergens tot midden volgende week. Tegen eind volgende week zou dan geleidelijk aan weer een wisselvalliger episode aanbreken met opnieuw wat regen en wind. Maar we gaan daar niet in overdrijven.

Lang geleden dat we deze nog eens draaiden. De New Four in de jaren 80. Bijzonder populair, vooral in Nederland toen met onder andere dit nummer Heimwee. We hebben al een beetje heimwee naar morgen. Dan is het vrijdag en dat is een bijzondere dag altijd bij ons. Dan bellen we met onkel Erik. Gaan we horen wat er allemaal gebeurd is in de afgelopen week. En morgen is David van Dijk trouwens onze gast. Komt hij een liedje vertellen uit het repertoire van Wiltura. Dat is voor morgen. Tot dan.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 1 uur.

0: In Gent is het assiseproces over de dood van kleuter Dien van start gegaan. De jongen van 4 werd in januari 2022 levenloos teruggevonden in Zeeland. Oppas Dave de Kok, een toenmalige vriend van de moeder van het kindje, staat terecht voor ontvoering en moord. Hij riskeert 30 jaar cel. Zijn ex-vriendin Romy Wijtak moet zich ook verantwoorden en kan tot 20 jaar gevangenis krijgen. Vandaag leest het Openbaar Ministerie de akte van inbeschuldigingsstelling voor. Die is zo'n 140 pagina's lang. Minister van Binnenlandse Zaken Quentin vermoedt dat extreem linkse activisten van de groep Antifa achter de woelige scholierenprotesten in Luik zitten. Dat zei hij op een persconferentie. Gisteren draaiden de protesten weer uit op hevige rellen. Amokmakers staken bushokjes in brand en vernielden en plunderden winkels. Quentin liet ook weten dat de politie extra manschappen krijgt om de situatie onder controle te houden. Bij een Russische aanval op een lijnbus in een stad in het oosten van Oekraïne zijn zeker 12 mensen om het leven gekomen. 13 anderen raakten gewond. De bus zat vol met burgers. Het openbaar vervoer in de stad ligt tijdelijk stil. En afgelopen nacht is een Russisch datacenter geraakt door Oekraïense drones. Dat gebeurde zo'n 200 kilometer ten zuidoosten van Moskou. Er brak brand uit en de activiteiten werden onderbroken. Vincent Kompany krijgt zaterdag in Beieren een bijzondere onderscheiding voor zijn inzet tegen racisme. De coach van Bayern München nam het eerder dit jaar op voor de Braziliaanse aanvaller Vinicius van Real Madrid. Die had racistische opmerkingen gekregen tijdens een Champions League-wedstrijd. Met de onderscheiding wil Beieren het maatschappelijk engagement van Kompany extra in de verf zetten. Elise Mertens heeft zich geplaatst voor de halve finale van het dubbelspel op het tennistoernooi in Peking. Ze klopte samen met haar Russische partner Schneider, een duo uit Nederland en Australië. Het werd 6-2 en 6-1. Eerder stootte Mertens al door naar de kwartfinales in het enkelspel, na winst tegen Grand Slam-winnares Coco Gauff uit de Verenigde Staten. Het blijft wisselvallig met zowel opklaringen als buien. De temperatuur ligt rond 15 graden. Morgen en in het weekend tappen de weergoden uit hetzelfde vaatje. Het kwik raakt dan wel 2 graden hoger.
1: Wel, zeg, zo goed gezind.
2: Het zal wel zijn. Huh? Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Uh-huh. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Oh. En van u, hè, zoetje. Uh-huh. In al uw kleuren.
1: Wel, dan zullen we Veranda Comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
2: Echt?
1: Ja, tuurlijk.
3: Veranda Comfort in Torhout.
4: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
3: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
4: Kijk op verandacomfort.com.
5: El Bandido brengt de mooiste ode aan Wiltura in Concertgebouw Brugge. Beleef Tura's grootste hits en verborgen parels samen met dit unieke ensemble, vergezeld door Blue Jerry, meer dan 50 jaar de vaste gitarist bij Wiltura. Mooi het leven is mooi, eenzaam zonder jou. Vergeet Barbara, ik mis je zo. Hoop doet leven en zoveel meer.
6: Leverliefde ogen.
5: Een onvergetelijk concert voor de ware Tura-fan. Zondag 11 oktober om 3 uur Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.

Op zondagmiddag 11 oktober in Salonstervelde aan de Eernegemse straat 151 in Aardrijke. De onvergetelijke muziek van Engelbert Humperdinck met crooner Michael Heaven.

0: kwaliteit van Salons Tervelde. Engelbert Humperdinck door Michael Heaven, die er ook legendarische crooners, evergreens, pop, soul en dansklassiekers brengt. Reserveer je plaatsen op 0497 90 71 79 of op 050 20 0402. Kijk voor alle info op www.salonstervelde.be.
1: In Gent is het assiseproces over de dood van kleuter Dien van start gegaan. De jongen van 4 werd in januari 2022 levenloos teruggevonden in Zeeland. Oppas Dave de Kok, een toenmalige vriend van de moeder van het kindje, staat terecht voor ontvoering en moord. Hij riskeert 30 jaar cel. Zijn ex-vriendin Romy Wijtak moet zich ook verantwoorden en kan tot 20 jaar gevangenis krijgen. Vandaag leest het Openbaar Ministerie de akte van inbeschuldigingsstelling voor. Die is zo'n 140 pagina's lang. Minister van Binnenlandse Zaken Quentin vermoedt dat extreem-linkse activisten van de groep Antifa achter de woelige scholierenprotesten in Luik zitten. Dat zei hij op een persconferentie. Gisteren draaiden de protesten weer uit op hevige rellen. Amokmakers staken bushokjes in brand en vernielden en plunderden winkels. Quentin liet ook weten dat de politie extra manschappen krijgt om de situatie onder controle te houden. Bij een Russische aanval op een lijnbus in een stad in het oosten van Oekraïne zijn zeker 12 mensen om het leven gekomen. 13 anderen raakten gewond. De bus zat vol met burgers. Het openbaar vervoer in de stad ligt tijdelijk stil. En afgelopen nacht is een Russisch datacenter geraakt door Oekraïense drones. Dat gebeurde zo'n 200 kilometer ten zuidoosten van Moskou. Er brak brand uit en de activiteiten werden onderbroken. Vincent Kompany krijgt zaterdag in Beieren een bijzondere onderscheiding voor zijn inzet tegen racisme. De coach van Bayern München nam het eerder dit jaar op voor de Braziliaanse aanvaller Vinicius van Real Madrid. Die had racistische opmerkingen gekregen tijdens een Champions League-wedstrijd. Met de onderscheiding wil Beieren het maatschappelijk engagement van Kompany extra in de verf zetten. Elise Mertens heeft zich geplaatst voor de halve finale van het dubbelspel op het tennistoernooi in Peking. Ze klopte samen met haar Russische partner Schneider, een duo uit Nederland en Australië. Het werd 6-2 en 6-1. Eerder stootte Mertens al door naar de kwartfinales in het enkelspel, na winst tegen Grand Slam-winnares Coco Gauff uit de Verenigde Staten. Het blijft wisselvallig met zowel opklaringen als buien. De temperatuur ligt rond 15 graden. Morgen en in het weekend tappen de weergoden uit hetzelfde vaatje. Het kwik geraakt dan wel 2 graden hoger.
2: Zin in een spectaculaire uitstap voor het hele gezin? Ontdek Robotland, waar technologie en ontspanning samenkomen. Ga voor de robotcoaster, VR, quads, crazy cars en nog zoveel meer. En nu ook nieuw minigolf, gekke fietsen, kindershow, peuter- en kleuterspeelhoek en een busrit door het Robotlandbos. Robotland Essen. Bestel snel je tickets via robotland.tv. Dit

We krijgen vandaag een wisselvallig dagje. Er zijn een aantal buien aanwezig, maar we gaan daar niet in overdrijven. We zitten in koelere lucht. Na passage van een storing de voorbije nacht is het duidelijk afgekoeld. Veel meer dan 15, 16 graden halen we vandaag niet. En daarbij vallen buien. Buien die vooral in het noorden zitten. Het is eigenlijk een heel ongelijke verdeling. Je krijgt buien vanaf de Noordzee binnen die, laten we zeggen, ten noorden van de lijn Oostende-Roeselare-Kortrijk gaan blijven zitten. Ten zuiden daarvan en ten westen weinig of geen buien. Dat sluit niet uit dat er eentje opduikt daar, maar de kans is veel kleiner. Ook redelijk wat wind uit het noordwesten. Zeker aan de kust waait die echt goed door. Landinwaarts minder wind en een vlagerige wind die vooral tijdens die buien kan toeslaan. Vanavond, vannacht verdwijnen die dan. Het wordt dan wel rustiger. De wind neemt af en draait tegen de ochtend naar zuidwest. En ook de bewolking neemt toe. Tegen de ochtend is het afgekoeld naar een 9 à 10 graden en kan de eerste regen weer beginnen binnenkomen. Regen die dan morgenochtend valt. Dan volgt een wat meer droge periode, maar tegen de late middagavond volgt dan een volgende storing opnieuw met regen. Zaterdag nog een aantal verspreide buien, ook weer met die voorkeur voor die genoemde regio's. Zondag is het alweer droog met meer opklaringen en een afnemende wind en ook redelijk wat zon erbij. En dan zullen we een aantal rustiger dagen krijgen, ergens tot midden volgende week. Tegen eind volgende week zou dan geleidelijk aan weer een wisselvalliger episode aanbreken met opnieuw wat regen en wind. Maar we gaan daar niet in overdrijven.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 2 uur.

0: In Gent is het assiseproces over de dood van kleuter Dien van start gegaan. De jongen van 4 werd in januari 2022 levenloos teruggevonden in Zeeland. Oppas Dave de Kok, een toenmalige vriend van de moeder van het kindje, staat terecht voor ontvoering en moord. Hij riskeert 30 jaar cel. Zijn ex-vriendin Romy Wijtak moet zich ook verantwoorden en kan tot 20 jaar gevangenis krijgen. Vandaag leest het Openbaar Ministerie de akte van inbeschuldigingsstelling voor. Die is zo'n 140 pagina's lang. Minister van Binnenlandse Zaken Quentin vermoedt dat extreem linkse activisten van de groep Antifa achter de woelige scholierenprotesten in Luik zitten. Dat zei hij op een persconferentie. Gisteren draaiden de protesten weer uit op hevige rellen. Amokmakers staken bushokjes in brand en vernielden en plunderden winkels. Quentin liet ook weten dat de politie extra manschappen krijgt om de situatie onder controle te houden. Bij een Russische aanval op een lijnbus in een stad in het oosten van Oekraïne zijn zeker 12 mensen om het leven gekomen. 13 anderen raakten gewond. De bus zat vol met burgers. Het openbaar vervoer in de stad ligt tijdelijk stil. En afgelopen nacht is een Russisch datacenter geraakt door Oekraïense drones. Dat gebeurde zo'n 200 kilometer ten zuidoosten van Moskou. Er brak brand uit en de activiteiten werden onderbroken. Vincent Compagnie krijgt zaterdag in Beieren een bijzondere onderscheiding voor zijn inzet tegen racisme. De coach van Bayern München nam het eerder dit jaar op voor de Braziliaanse aanvaller Vinicius van Real Madrid. Die had racistische opmerkingen gekregen tijdens een Champions League-wedstrijd. Met de onderscheiding wil Beieren het maatschappelijk engagement van Compagnie extra in de verf zetten. Elise Mertens heeft zich geplaatst voor de halve finale van het dubbelspel op het tennistoernooi in Peking. Ze klopte samen met haar Russische partner Schneider, een duo uit Nederland en Australië. Het werd 6-2 en 6-1. Eerder stootte Mertens al door naar de kwartfinales in het enkelspel, na winst tegen Grand Slam-winnares Coco Gauff uit de Verenigde Staten. Het blijft wisselvallig met zowel opklaringen als buien. De temperatuur ligt rond 15 graden. Morgen en in het weekend tappen de weergoden uit hetzelfde vaatje. Het kwik raakt dan wel 2 graden hoger.
1: Moventje ziet er opvallend goed uit vandaag. En je nieuwe job?
2: Banning.
1: Nieuwe vriendinnen?
2: Ook niet.
1: Fitnessabonnement?
2: Probeer nog een keer.
1: Geen idee, vertelde ik, hè?
2: Een nieuwe outfit, hè? Van Yo Fashion in Oostkamp.
1: Serieus? Ik wist dat je ervoor altijd in de stad moest zijn.
2: Ik ook, tot dat kun je er gevonden en hè? Zend door rollers, van casual tot sportief klassiek en kostuums heb moten. Voor alle gelegenheden. En al de grote merken. Meijer, Tommy Hilfiger, Zilton, Hugo Boss, Roy Robson, Bugatti, Olymp. Veel keuze. En mensen die je kunt kleden.
1: Dus geen uren niet meer zoeken achter parkingen. Geen drukte en geen gesleur met zaken. Hoe zeg je dat? Yo Fashion?
2: Voilà. Yo Fashion. Kortrijkse straat 49 in Oostkamp. Ook op zondag voormiddag. Wij kleden elke man voor elke gelegenheid.

0: praatje met een plaatje met
1: Nico de Klerk
0: en
1: Eddy Govert.
0: Een praatje met een plaatje.
2: Muziekkenners vertellen.
0: Een praatje met een plaatje.
2: Verhalen rond artiesten en merkwaardige persoonlijkheden.
0: Een praatje met een plaatje
2: bij VBRO.
3: Hallo, ik ben Nico de Klerk en ik ben er altijd wel klaar voor om een ander soort muziek te leren kennen. Ik vind het leuk om echt wel iets plezants te horen, iets wat me raakt dat ik nog niet kende of voor welke andere reden dan ook voor mij interessant is. En af en toe gaan we dan ook eens op zoek in het archief om daar het passende plaatje bij te vinden. En ik moet eerlijk zeggen, ik heb een nummer gevonden van dezelfde hand die in 1965 het nummer Sofietje van Johnny Lyons schreef. Dat kan je nog wel, hè? En ik weet dat Eddy Govert het apprecieert dat we niet altijd starten bij de artiest, maar eens bij de auteur. Eddy, die kan dat appreciëren, denk ik.
4: Ja, en dat doe ik zeker als ik de naam hoor van de componist, Gerrit den Braber. Dus een Nederlander natuurlijk, maar ik ken de man van zoveel liedjes en allemaal in hetzelfde genre. Dat is wat je zou kunnen noemen het luisterliedje, wat hij altijd schreef. En altijd liedjes met een, ja,

0: die zeker in die wereld zijn naam en zijn faam gemaakt heeft.
1: Ja, want in jouw wonderjaar 1974 had hij onder andere Een Roosje met een Roosje geschreven.
0: Ja, voilà, Connie van den Bos.
1: En ook Ik zie een ster.
0: Van Malfoy McNeil. Dat was ook een verhaaltje natuurlijk, het was wel een beetje anders, hè?
1: Ja, dat was een ander genre, meer populair natuurlijk.
0: Ja, en ook richting Eurovisie Songfestival natuurlijk, dus ja, daar moet je een beetje passen.
1: Maar hij is ook nog producer geweest voor Fonogram onder andere. Maar hij is intussen in 1997 al overleden. Maar het was dus echt wel een fantastische tekstschrijver, dat kunnen we gewoon niet ontkennen natuurlijk.
0: Nee, nee. En ook de zangers en zangeressen hier in Vlaanderen, die hadden al heel vlug door dat Gerrit den Braber, ja, dat dat misschien wel de man is die ze moesten hebben voor hun liedjes, hun luisterliedjes, liedjes met een inhoud.
1: En zeker als je een artiest vindt die niet de grote tafelspringer is, maar wel houdt van nummers met wat meerwaarde, zoals Misha Mara bijvoorbeeld die we gaan beluisteren, dan krijg je toch wel een zeer mooi verhaal. En het gaat deze keer over bloemetjes. En als het over bloemetjes gaat, dan kunnen we het gewoon vragen aan Eddy Govert natuurlijk.
0: Ja, inderdaad. Een heel verhaal rond een roos die men vindt in een bakje. Een verdroogde roos. Maar daar hangt zo'n verhaal aan vast. De luisteraars van VBRO moeten toch wel eens luisteren.

0: Wel zeg, zo goed gezind.
1: Het zal wel zijn. Ah. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Mm-hmm. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Ja. En van u, hè, zoetje. Mm-hmm. In al uw kleuren.
0: Wel, dan zullen we Veranda Comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
1: Ah, echt?
0: Ja, tuurlijk.
2: Veranda Comfort in Torhout.
3: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
2: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
3: Kijk op verandacomfort.com.
4: Beleef de magie van ABBA in Wembley 79 opnieuw. In een sprankelende liveshow van ABBA For You. Verwacht je aan de grootste wereldhits zoals Waterloo, Mamma Mia, Voulez-vous, Dancing Queen, Lay All Your Love On Me en veel meer. Zondag 11 oktober om 8 uur, Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.
5: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
6: Vanmiddag een aantal verspreide buien, vooral in het noorden van de regio. Het zuidelijke en westelijke deel houdt het veel droger, om niet te zeggen dat daar eigenlijk bijna geen of zelfs gewoon geen buien vallen. Hoe meer naar het westen, hoe minder die kans er is. Want die buien zitten dus vooral over de Noordzee en zwiepen met de noordwestelijke wind vooral over het noordelijk deel van de regio. Niet dat dat ook heel veel en felle buien zijn. Een enkele kan fel zijn, maar de meeste buien trekken vrij snel door. Temperaturen zitten lager, 15, hooguit 16 graden, met flink wat wind uit het noordwesten, zeker aan de kust. Al neemt die wind gaandeweg de dag ook wel geleidelijk in kracht af. Vanavond en vannacht zijn de buien verdwenen. De bewolking neemt dan wel weer toe met minima rond de 9 à 10 graden. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
7: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis ter Beurzen. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.
8: Kom op zondag 11 oktober naar de prachtige kapel van Stadspaleis Hof Bladelin in Brugge. Beleef er samen met ons om 16:45 het unieke concert Harmonische Freude. Met de geroemde stersopraan Dorothee Miltz en het briljante Hathor Consort. Ze wekken een 17e-eeuwse muzikale vriendschap tot leven. De concertzender neemt op, maar Harmonische Freude bereik je niet zonder discours. Vooraf om 16:45 interviewt boekhandelaar Stefan de Winter de hosts van de gekende podcast Discours met de Boys. Amaury Gio en Robbie Struijf over het belang van dialoog. Vrije toegang op vertoon van je concertticket. Ter afsluiting volgt nog een feestelijke meet and eat voor Bart Stoutens 70ste verjaardag. Dit moet je samen met ons beleven. Koop nu je ticket bij Uit in Brugge, aan de balie of via ticketsbrugge.be. Alle info lees je op passionbeyondbach.com.
9: Dit is VBRO.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 3 uur.

0: In Gent is het assiseproces over de dood van kleuter Dien van start gegaan. De jongen van 4 werd in januari 2022 levenloos teruggevonden in Zeeland. Oppas Dave de Kok, een toenmalige vriend van de moeder van het kindje, staat terecht voor ontvoering en moord. Hij riskeert 30 jaar cel. Zijn ex-vriendin Romy Wijtak moet zich ook verantwoorden en kan tot 20 jaar gevangenis krijgen. Vandaag leest het Openbaar Ministerie de akte van inbeschuldigingsstelling voor. Die is zo'n 140 pagina's lang. Minister van Binnenlandse Zaken Quentin vermoedt dat extreem-linkse activisten van de groep Antifa achter de woelige scholierenprotesten in Luik zitten. Dat zei hij op een persconferentie. Gisteren draaiden de protesten weer uit op hevige rellen. Amokmakers staken bushokjes in brand en vernielden en plunderden winkels. Quentin liet ook weten dat de politie extra manschappen krijgt om de situatie onder controle te houden. Bij een Russische aanval op een lijnbus in een stad in het oosten van Oekraïne zijn zeker 12 mensen om het leven gekomen. 13 anderen raakten gewond. De bus zat vol met burgers. Het openbaar vervoer in de stad ligt tijdelijk stil. En afgelopen nacht is een Russisch datacenter geraakt door Oekraïense drones. Dat gebeurde zo'n 200 kilometer ten zuidoosten van Moskou. Er brak brand uit en de activiteiten werden onderbroken. Vincent Kompany krijgt zaterdag in Beieren een bijzondere onderscheiding voor zijn inzet tegen racisme. De coach van Bayern München nam het eerder dit jaar op voor de Braziliaanse aanvaller Vinicius van Real Madrid. Die had racistische opmerkingen gekregen tijdens een Champions League-wedstrijd. Met de onderscheiding wil Beieren het maatschappelijk engagement van Kompany extra in de verf zetten. Elise Mertens heeft zich geplaatst voor de halve finale van het dubbelspel op het tennistoernooi in Peking. Ze klopte samen met haar Russische partner Schneider, een duo uit Nederland en Australië. Het werd 6-2 en 6-1. Eerder stootte Mertens al door naar de kwartfinales in het enkelspel, na winst tegen Grand Slam-winnares Coco Gauff uit de Verenigde Staten. Het blijft wisselvallig met zowel opklaringen als buien. De temperatuur ligt rond 15 graden. Morgen en in het weekend tappen de weergoden uit hetzelfde vaatje. Het kwik raakt dan wel 2 graden hoger.
1: Nieuws uit je regio.
2: Op de Zuiderring in Ieper is gisteravond een bestuurder gewond geraakt en dat bij een verkeersongeval. Even na 5 uur reed een Toyota eerst tegen de achterkant van een Volkswagen. Daarna ging de wagen over het andere rijvak en het fietspad en belandde in de gracht. De brandweer moest de bestuurder bevrijden. Hij werd naar het ziekenhuis gebracht, maar zijn verwondingen zouden meevallen. In Middelkerken is een man van 79 gisteren met zijn wagen door de vitrine van de kringwinkel gereden. De bestuurder wilde parkeren, maar gaf tijdens het manoeuvre per ongeluk te veel gas. De vitrine sneuvelde en ook enkele spullen in de winkel raakten beschadigd. Nadat de man van de schrik bekomen was, ging hij nog naar binnen om een setje Bavik-glazen te kopen. In Zetelgem is een bestuurder van 27 gewond geraakt nadat zijn wagen een klapband kreeg. Het ongeval gebeurde dinsdagavond rond 22:50 op de Torhoutse Steenweg. De man verloor de controle over zijn BMW. De wagen raakte van de weg af, ging over de kop en kwam opnieuw op zijn wielen terecht. De bestuurder werd voor verzorging naar het AZ Delta in Torhout gebracht. Over de ernst van zijn verwondingen is niks bekend. In Ruislede is gisteravond een kleine aardbeving geregistreerd. Volgens de Koninklijke Sterrenwacht van België gebeurde dat omstreeks 9:58. De beving had een kracht van 1,9 en vond vermoedelijk plaats op ongeveer 2 kilometer diepte. Door de beperkte kracht heeft lang niet iedereen de beving gevoeld. In Roeselare zet Johnny, dat is een man van 74, zich al jaren in als plasmadonor. Hij heeft intussen al bijna 300 plasmadonaties achter de rug. Johnny maakt van iedere donatie bewust een uitstapje en hoopt met zijn verhaal andere mensen aan te moedigen om ook plasma te geven. En we eindigen in Brugge met muziek voor het goede doel. Tijdens een gezamenlijke meezingavond van VZW Caridou en het koor No Notes werd €1.645 ingezameld. Bij No Notes zingen zowel mensen met als zonder zangervaring samen. De volledige opbrengst gaat naar het Moment, een Brugse organisatie die kwetsbare jongeren ondersteunt.
1: opening nieuw outlet magazijn met korting tot min 70% bij Sani Centrum Peter Ostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sani Centrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1 Laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.

0: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
1: Zin in een spectaculaire uitstap voor het hele gezin? Ontdek Robotland, waar technologie en ontspanning samenkomen. Ga voor de Robotcoaster, VR, Quads, Crazy Cars en nog zoveel meer. En nu ook nieuw, minigolf, gekke fietsen, kindershow, peuter- en kleuterspeelhoek en een busrit door het Robotlandbos. Robotland Essen. Bestel snel je tickets via robotland.tv.
2: Meubelen De Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
3: Vanmiddag een aantal verspreide buien, vooral in het noorden van de regio. Het zuidelijke en westelijke deel houdt het veel droger, om niet te zeggen dat er eigenlijk bijna geen of zelfs gewoon geen buien vallen. Hoe meer naar het westen, hoe minder die kans er is. Want die buien zitten dus vooral over de Noordzee en zwiepen met de noordwestelijke wind vooral over het noordelijk deel van de regio. Niet dat dat ook heel veel en felle buien zijn, een enkele kan fel zijn, maar de meeste buien trekken vrij snel door. Temperaturen zitten lager, 15, hooguit 16 graden, met flink wat wind uit het noordwesten, zeker aan de kust, al neemt die wind gaandeweg de dag ook wel geleidelijk in kracht af. Vanavond en vannacht zijn de buien verdwenen. De bewolking neemt dan wel weer toe met minima rond de 9 à 10 graden. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
4: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen, recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis ter Beurzen, Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.
5: Op zondagmiddag 11 oktober in Salons Tervelde aan de Eernegemse straat 151 in Aardrijke. De onvergetelijke muziek van Engelbert Humperdinck met crooner Michael Heaven. Een namiddag vol Humperdinck, tijdloze klassiekers en nog veel meer. Met heerlijk drie gangen menu in het klassekader en met de kwaliteit van Salons Tervelde. Engelbert Humperdinck door Michael Heaven, die er ook legendarische crooners, evergreens, pop, soul en dansklassiekers brengt.
6: Reserveer je plaatsen op 0497 90 71 79.
5: Of op 050 20 0402. Kijk voor alle info op www.salonstervelde.be.
7: El Bandido brengt de mooiste ode aan Wiltura in Concertgebouw Brugge. Beleef Tura's grootste hits en verborgen parels samen met dit unieke ensemble, vergezeld door Blue Jerry, meer dan 50 jaar de vaste gitarist bij Wiltura. Mooi het leven is mooi, eenzaam zonder jou. Vergeet Barbara, ik mis je zo. Hoop doet leven en zoveel meer.
8: Twee verliefde ogen.
7: Een onvergetelijk concert voor de ware Tura-fan. Zondag 11 oktober om 3 uur Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.
9: Dit is VBR.

0: Trotsplaat van week 41. Het is alweer donderdag voor Sascha en Davy. Maar ze hebben uiteraard nog 3 volle dagen voor de boeg. Tot en met volgend weekend. Tot en met zondagavond laat vertegenwoordigen zij onze VBRO Trotsplaat met Zijn het je ogen hun nieuwe titel. Je leest er alles over op onze website. www.vbro.be. Vind je het niet meteen terug, dit artikel? Wel, dan moet je even neuzen in de blog. Vind je bovenaan in het menu op de website. En dan vind je vele honderden artikels over releases van de afgelopen dagen, weken, maanden en jaren. Sascha en Davy dus prominent aanwezig hier bij de VBRO en met hun nieuwe plaat. En een dikke knipoog naar Koos Alberts. Zaliger zien ze de herfst tegemoet.
1: VBRO. Elke dag een heerlijke dag Nederland.

0: VBRO-weerman Geert Nasus hoor je niet alleen uitgebreid op de radio, je ziet hem ook in zijn dagelijkse weerpraatje op onze website. Kijk op vbro.be en klik bovenaan in het menu op VBRO. Daar vind je meteen het weerpraatje van vandaag, maar ook die van de voorbije dagen. En dus niet alleen in woord, maar ook in beeld. Weer of geen weer? Geert Nasus natuurlijk.
1: De snelle 10. Vlaanderens rapste en knap.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 4 uur.

0: Er zijn nu al 33 doden geteld na de Russische aanval op de Oekraïnse stad Kramatorsk in het oosten van het land. Een zweefbom sloeg in vlakbij twee lijnbussen in dezelfde straat. 18 mensen raakten gewond. De voertuigen zijn vernield. Het openbaar vervoer ligt volledig stil. Gisteren bestookte Rusland ook al burgerdoelwitten in verschillende Oekraïnse steden. 28 mensen overleefden dat niet. De Nobelprijs voor literatuur gaat dit jaar naar de Canadese schrijfster Anne Carson. Ze krijgt de prijs voor haar vernieuwende manier om de klassieke traditie te verbinden met hedendaagse literatuur. Het Nobelcomité noemt het oeuvre van Carson onder meer ironisch en speels. De auteur is bekend van onder meer Eros the Bittersweet en Autobiography of Red. Aan de Nobelprijs voor literatuur is zo'n 1 miljoen euro verbonden. In Nederland is opnieuw iemand overleden die besmet was met het Westnijlvirus. Daarmee komt het aantal dodelijke slachtoffers dit jaar op 10. Het gaat vooral om oudere mensen en patiënten met een onderliggende ziekte. Er zijn ook 3 besmettingen bijgekomen. Iedereen liep het virus op na een muggenbeet. Bij ons zijn tot nog toe 3 gevallen van het Westnijlvirus vastgesteld. In Lommel is een voetganger overleden nadat hij aangereden werd aan een tankstation. Over de identiteit van het slachtoffer en de precieze omstandigheden is nog niets bekend. Er is een verkeersdeskundige aangesteld. De chauffeur had niet gedronken op het ogenblik van de feiten. De Italiaan Emanuele Zanini stapt op als coach van de Belgische volleybalmannen. Hij raakte het niet eens met de volleybalfederatie over een verlenging van zijn contract. Zanini leidde de ploeg 5 jaar en bracht haar richting de wereldtop. Vorige maand haalde hij met de Red Dragons nog de kwartfinales van het EK. De ploeg dankt hem voor zijn inzet en betrokkenheid. Het is nog niet bekend wie Emanuele Zanini zal opvolgen. We krijgen zowel opklaringen als buien bij maxima rond 14 graden. Morgen en zaterdag verandert er weinig. Het wordt wel enkele graden zachter. En zondag zou het overwegend droog moeten blijven.
1: Nieuws uit je regio.
0: Opnieuw uitstel in het veelbesproken prostitutieproces rond voormalig playmate Barbara Gandolfi en haar ex-partner Frederik V. in Brugge. Net voor de pleidooien van start zouden gaan, ontdekte de verdediging dat er al sinds 2017 een afzonderlijk gerechtelijk onderzoek liep naar dezelfde hoofdverdachte. Volgens de advocaten waren zij en zelfs de rechtbank daar niet van op de hoogte. De verdediging wil eerst inzage krijgen in dat parallele dossier, omdat daarin mogelijk elementen staan die van belang kunnen zijn voor de huidige zaak. Het Openbaar Ministerie bevestigde het bestaan van het oudere onderzoek, maar benadrukte dat het over een andere periode en andere feiten gaat. De rechtbank besliste daarop dat het dossier aan het huidige proces moet worden toegevoegd. Daardoor worden de pleidooien opnieuw uitgesteld, normaal tot 13 januari. Frederik V. blijft ondertussen ontkennen dat er slachtoffers zijn en spreekt van een heksenjacht. Onder het drukke kruispunt van de Generale Manlaan en de R30 in Brugge wordt een verouderde ondergrondse koker van het Zuidervaartje gerenoveerd. In de bestaande constructie uit de jaren 70 worden 2 nieuwe kokers van elk 35 meter lang geschoven. Dankzij hun speciale golvende vorm kunnen ze de zware belasting van het verkeer boven zich beter dragen. De ruimte tussen de oude en nieuwe constructie wordt vervolgens opgevuld met een speciale betonmortel, zodat dat alles stevig verankerd blijft. Volgens schepen van openbaar domein Frankie de Mon moet de renovatie ervoor zorgen dat het Zuidervaartje nog vele jaren veilig onder het drukke kruispunt kan blijven doorstromen. De werken worden uitgevoerd zonder impact op het verkeer boven de grond. De kringwinkel in Sint-Kruis heeft zopas de deuren heropend na een uitgebreide renovatie. De vestiging langs de Maalse Steenweg kreeg een volledig vernieuwde inrichting met hogere plafonds, een nieuwe vloer en een ruimere winkelbeleving. Naast tweedehands spullen zoals kleding, meubels, boeken en elektro wil de kringwinkel ook meer inzetten op ontmoeting met een nieuwe koffiehoek en leesruimte. In de winkel werkt een 30-tal mensen via sociale tewerkstelling. Volgens de organisatie moet de vernieuwde site niet alleen meer herbruik stimuleren, maar ook meer kansen bieden aan mensen die moeilijk toegang vinden tot de reguliere arbeidsmarkt. De feestelijke heropening loopt nog tot en met zaterdag, met hapjes, drankjes en kinderanimatie voor de bezoekers. Een opvallende deelnemer aan de Atora Great Bruges Marathon op zondag 11 oktober. De Bruggeling Kassem Badawi van 24 jaar zal de volledige marathon van 42 kilometer afleggen, verkleed als een reusachtig blikje energiedrank. Met die originele stunt wil hij zijn jonge Brugse merk Energy extra in de kijker zetten. Badawi, een fervent sporter en ultraloper uit Assebroek, benadrukt dat het niet alleen om promotie gaat. Hij wil ook sportief een degelijke prestatie neerzetten. Ondanks het beperkte zicht door het kostuum is hij vastberaden om de eindmeet op de markt te halen. Toeschouwers die onderweg een foto maken met het opvallende blikje en die delen op sociale media, maken bovendien kans op een prijs. En tot slot nog een leuke uittip voor wie het gezelliger wil maken in huis. Plantenliefhebbers kunnen komend weekend terecht in het Zilverpand in Brugge voor een grote indoor plantenmarkt. Van vrijdag 9 tot en met zondag 11 oktober worden er honderden kamerplanten rechtstreeks van de kweker aangeboden. Van kleine startersplanten tot grote exemplaren voor thuis of op kantoor. De organisatie pakt uit met een actie waarbij bezoekers 4 planten kunnen meenemen voor de prijs van 3. Ook op plantenpotten zijn kortingen tot 50% voorzien. Wie een aankoop doet, krijgt bovendien een gratis plant mee naar huis. De plantenmarkt is dagelijks geopend van 10 tot 19 uur en betalen kan zowel met cash, bankkaart als ecochecks.
1: Het nieuws van West-Vlaanderen. Dat is altijd voor iedereen gratis en onbeperkt lezen. 100% objectieve en vooral zoveel mogelijk positieve nieuwtjes. De burgerlijke stand uit je gemeente, lifestyle, tv en sportnieuws. Kortom, alles wat er gebeurt in je regio. Ieder weekend is er ook een gratis lezerswedstrijd waaraan je gratis kan meedoen. Eén klik op www.hetnieuwsvanwestvlaanderen.be en je bent steeds mee.
2: Kom op zondag 11 oktober naar de prachtige kapel van Stadspaleis Hof Bladelin in Brugge. Beleef er samen met ons om 16:45 het unieke concert Harmonische Freude. Met de geroemde stersopraan Dorothee Miltz en het briljante Hathor Consort. Ze wekken een 17e-eeuwse muzikale vriendschap tot leven. De concertzender neemt op, maar Harmonische Freude bereik je niet zonder discours. Vooraf om 16:45 interviewt boekhandelaar Stefan de Winter de host van de gekende podcast Discours met de Boys. Amaury Gillot en Robbie Struijf over het belang van dialoog. Vrije toegang op vertoon van je concertticket. Ter afsluiting volgt nog een feestelijke meet and eat voor Bart Stoutens 70ste verjaardag. Dit moet je samen met ons beleven. Koop nu je ticket bij Uit in Brugge, aan de balie of via ticketsbrugge.be. Alle info lees je op passionbeyondbach.com.

0: spreek ik die van jou.
1: Emma Hirsters met Hart en Breker. Zij mocht vandaag alvast de spits afbijten voor een nieuwe avondspits hier bij VBRO. Een nieuwe VBRO's, welkom thuis op deze donderdag, de 8e van oktober alweer. Welkom erbij. De komende 2 uur heb ik een pak fijne muziek voor je meegebracht. Dus laten we ze maar meteen aan beginnen.

staat ook in de sterren geschreven dat we hier bij VBRO 24 of 24 gezellig doorgaan met het fijne Nederlandstalige lied. Dat doen we op FM op 107.3, maar evengoed op DAB Plus in West-Vlaanderen. En natuurlijk ook via de stream op vbro.be. En uiteraard in het verlengde daarvan in onze gratis VBRO-app die je nog steeds kan downloaden voor je smartphone of tablet trouwens ook. Voor nu oprichting 16:30 hier op deze donderdag doen we dat met muziek uit onze snelle team. En vandaag met Lux Steno en Als de zon schijnt.

0: Morgen gaat VPRO terug in de tijd. Geniet mee van een van de mooiste radiomomenten. Al die gezellige muziekjes van toen.
1: Het was een heel klein stukje verhaal.
2: Dames en heren, u hoort nu de rechtstreeks reportage van de openingsplechtigheid van de wereldtentoonstelling 1958.
0: Ciao, Rudy Meins neemt je mee terug in de tijd.
3: Zijn zo lelijk.
4: Hij heeft de Vlaamse taal altijd leuk gevonden.
0: Zondagmorgen
5: van 8 tot 10
0: op zijn zondags.
6: Jawel.
0: Bij VBRO.
7: Mam. Zo, dat was de show van Bassie en Adriaan, meisjes en jongens. En ik ben er vast van overtuigd dat jullie je heel prettig hebben geamuseerd.
0: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
8: Beleef de magie van ABBA in Wembley 79 opnieuw in een sprankelende liveshow van ABBA For You. Verwacht je aan de grootste wereldhits zoals Waterloo, Mamma Mia, Voulez-vous, Dancing Queen, Lay All Your Love On Me en veel meer. Zondag 11 oktober om 8 uur, Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.
9: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
10: Vanavond en vannacht een aantal verspreide buien nog in de vroege avond. Maar daarna is het droog. Wel met een toenemende bewolking. En minima die zakken naar een 9 à 10 graden tegen de ochtend. Tegen de ochtend nadert dan een volgende storing. En die kan dan al voor de eerste regendruppels zorgen die vanaf de kust gaan beginnen binnenlopen. De wind neemt af. Aanvankelijk is hij nog noordwest, later west en uiteindelijk draait hij naar het zuidwesten, maar zal flink in kracht afnemen tegen de ochtend. Morgen trekken dan storingen door. Dat wordt een meest regenachtig dagje. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
11: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen, recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.
12: De VBRO Matinee Show is er opnieuw op dinsdagmiddag 20 oktober in Salon Stervelde aan de Eernegemse straat in Aardrijken. Een heerlijk gezellige namiddagshow als vanouds, vol muziek en dans.
13: Met gratis koffie en gebak.
12: En met gastvrouw Suzy Marel.

info@fibero.be of bel 0471 82 52 62 of 050 20 0402. Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze Fibero Facebookpagina of in de agenda op fibero.be. Dit is VBRO.

Hier was Lindsay nog eens hier bij VPRO. Met 1000 keren gevraagd heeft ze een nieuwe single te pakken. En die hebben we natuurlijk met heel veel plezier nog even laten horen hier in deze donderdagse Welkom Thuis.

Gezelligheid Roef en met het fijne Nederlandstalige lied de avondspits door. En nu alvast zeker op richting 5 uur. Hier bij VBRO doen we dat in onze dagelijkse welkom thuis. Hier tussen 4 en 6. Zometeen ook even ruimte voor onze nieuwsdienst. Want ook het nieuws die krijgt de nodige plaats hier bij ons. Eerst nog even luisteren naar Yves Segers met Allemaal.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 5 uur.

0: Er zijn nu al 33 doden geteld na de Russische aanval op de Oekraïnse stad Kramatorsk in het oosten van het land. Een zweefbom sloeg in vlakbij twee lijnbussen in dezelfde straat. 18 mensen raakten gewond. De voertuigen zijn vernield. Het openbaar vervoer ligt volledig stil. Gisteren bestookte Rusland ook al burgerdoelwitten in verschillende Oekraïnse steden. 28 mensen overleefden dat niet. De Nobelprijs voor literatuur gaat dit jaar naar de Canadese schrijfster Anne Carson. Ze krijgt de prijs voor haar vernieuwende manier om de klassieke traditie te verbinden met hedendaagse literatuur. Het Nobelcomité noemt het oeuvre van Carson onder meer ironisch en speels. De auteur is bekend van onder meer Eros the Bittersweet en Autobiography of Red. Aan de Nobelprijs voor literatuur is zo'n 1 miljoen euro verbonden. In Nederland is opnieuw iemand overleden die besmet was met het Westnijlvirus. Daarmee komt het aantal dodelijke slachtoffers dit jaar op 10. Het gaat vooral om oudere mensen en patiënten met een onderliggende ziekte. Er zijn ook 3 besmettingen bijgekomen. Iedereen liep het virus op na een muggenbeet. Bij ons zijn tot nog toe 3 gevallen van het Westnijlvirus vastgesteld. In Lommel is een voetganger overleden nadat hij aangereden werd aan een tankstation. Over de identiteit van het slachtoffer en de precieze omstandigheden is nog niets bekend. Er is een verkeersdeskundige aangesteld. De chauffeur had niet gedronken op het ogenblik van de feiten. De Italiaan Emanuele Zanini stapt op als coach van de Belgische volleybalmannen. Hij raakte het niet eens met de volleybalfederatie over een verlenging van zijn contract. Zanini leidde de ploeg 5 jaar en bracht haar richting de wereldtop. Vorige maand haalde hij met de Red Dragons nog de kwartfinales van het EK. De ploeg dankt hem voor zijn inzet en betrokkenheid. Het is nog niet bekend wie Emanuele Zanini zal opvolgen. We krijgen zowel opklaringen als buien bij maxima rond 14 graden. Morgen en zaterdag verandert er weinig. Het wordt wel enkele graden zachter. En zondag zou het overwegend droog moeten blijven.
1: Nieuws uit je regio.
0: Opnieuw uitstel in het veelbesproken prostitutieproces rond voormalig playmate Barbara Gandolfi en haar ex-partner Frederik V. in Brugge. Net voor de pleidooien van start zouden gaan, ontdekte de verdediging dat er al sinds 2017 een afzonderlijk gerechtelijk onderzoek liep naar dezelfde hoofdverdachte. Volgens de advocaten waren zij en zelfs de rechtbank daar niet van op de hoogte. De verdediging wil eerst inzage krijgen in dat parallele dossier, omdat daarin mogelijk elementen staan die van belang kunnen zijn voor de huidige zaak. Het Openbaar Ministerie bevestigde het bestaan van het oudere onderzoek, maar benadrukte dat het over een andere periode en andere feiten gaat. De rechtbank besliste daarop dat het dossier aan het huidige proces moet worden toegevoegd. Daardoor worden de pleidooien opnieuw uitgesteld, normaal tot 13 januari. Frederik V. blijft ondertussen ontkennen dat er slachtoffers zijn en spreekt van een heksenjacht. Onder het drukke kruispunt van de Generale Manlaan en de R30 in Brugge wordt een verouderde ondergrondse koker van het Zuidervaartje gerenoveerd. In de bestaande constructie uit de jaren 70 worden 2 nieuwe kokers van elk 35 meter lang geschoven. Dankzij hun speciale golvende vorm kunnen ze de zware belasting van het verkeer boven zich beter dragen. De ruimte tussen de oude en nieuwe constructie wordt vervolgens opgevuld met een speciale betonmortel, zodat dat alles stevig verankerd blijft. Volgens schepen van openbaar domein Frankie de Mon moet de renovatie ervoor zorgen dat het Zuidervaartje nog vele jaren veilig onder het drukke kruispunt kan blijven doorstromen. De werken worden uitgevoerd zonder impact op het verkeer boven de grond. De kringwinkel in Sint-Kruis heeft zo pas de deuren heropend na een uitgebreide renovatie. De vestiging langs de Maalse Steenweg kreeg een volledig vernieuwde inrichting met hogere plafonds, een nieuwe vloer en een ruimere winkelbeleving. Naast tweedehandspullen zoals kleding, meubels, boeken en elektro wil de kringwinkel ook meer inzetten op ontmoeting met een nieuwe koffiehoek en leesruimte. In de winkel werkt een 30-tal mensen via sociale tewerkstelling. Volgens de organisatie moet de vernieuwde site niet alleen meer herbruik stimuleren, maar ook meer kansen bieden aan mensen die moeilijk toegang vinden tot de reguliere arbeidsmarkt. De feestelijke heropening loopt nog tot en met zaterdag, met hapjes, drankjes en kinderanimatie voor de bezoekers. Een opvallende deelnemer aan de Atora Great Bruges Marathon op zondag 11 oktober. De Bruggeling Kassem Badawi van 24 jaar zal de volledige marathon van 42 kilometer afleggen, verkleed als een reusachtig blikje energiedrank. Met die originele stunt wil hij zijn jonge Brugse merk Energy extra in de kijker zetten. Badawi, een fervent sporter en ultraloper uit Assebroek, benadrukt dat het niet alleen om promotie gaat. Hij wil ook sportief een degelijke prestatie neerzetten. Ondanks het beperkte zicht door het kostuum is hij vastberaden om de eindmeet op de markt te halen. Toeschouwers die onderweg een foto maken met het opvallende blikje en die delen op sociale media, maken bovendien kans op een prijs. En tot slot nog een leuke uittip voor wie het gezelliger wil maken in huis. Plantenliefhebbers kunnen komend weekend terecht in het Zilverpand in Brugge voor een grote indoor plantenmarkt. Van vrijdag 9 tot en met zondag 11 oktober worden er honderden kamerplanten rechtstreeks van de kweker aangeboden. Van kleine startersplanten tot grote exemplaren voor thuis of op kantoor. De organisatie pakt uit met een actie waarbij bezoekers 4 planten kunnen meenemen voor de prijs van 3. Ook op plantenpotten zijn kortingen tot 50% voorzien. Wie een aankoop doet, krijgt bovendien een gratis plant mee naar huis. De plantenmarkt is dagelijks geopend van 10 tot 19 uur en betalen kan zowel met cash, bankkaart als ecochecks.
1: Movent, je ziet er opvallend goed uit vandaag. En je nieuwe job?
2: Banink.
1: Nieuwe vriendinnen?
2: Ook niet.
1: Fitnessabonnement?
2: Probeer nog een keer.
1: Geen idee, vertelde ik. Hè?
2: Een nieuwe outfit, hè? Van Yo Fashion in Oostkamp.
1: Serieus? Ik wist dat je ervoor altijd in de stad moest zijn.
2: Ik ook, tot dat ik er gevonden heb, hè? Zijn de rollers, van casual tot sportief klassiek en kostuums heb moten. Voor alle gelegenheden. En al de grote merken. Meijer, Tommy Hilfiger, Zilton, Hugo Boss, Roy Robson, Bugatti, Olymp. Veel keuze. En mensen die je kunt kleden.
1: Dus hij hoorde niet meer zoeken achter parkingen. Geen drukte en geen sleur met zaken. Hoe zeg je dat? Yo Fashion?
2: Voilà. Yo Fashion. Kortrijkse straat 49 in Oostkamp. Ook op zondag voormiddag. Wij kleden elke man voor elke gelegenheid.
3: Zin in een spectaculaire uitstap voor het hele gezin? Ontdek Robotland, waar technologie en ontspanning samenkomen. Ga voor de robotcoaster, VR, quads, crazy cars en nog zoveel meer. En nu ook nieuw minigolf, gekke fietsen, kindershow, peuter- en kleuterspeelhoek en een busrit door het robotlandbos. Robotland Essen. Bestel snel je tickets via robotland.tv.

Met de vlinders van Lars Verstraeten mochten we alvast het tweede deel. Mochten we dus alvast het tweede deel van deze Welkom Thuis gaan openen. Ik liet hem niet helemaal uitzingen. Excuses daarvoor. Het is 9:09 geworden. En we zijn vertrokken in het tweede deel van deze donderdagse Welkom Thuis. Met uiteraard een pak fijne muziek. Een dagdagelijkse uitzending op de regel. En tweemaal Geert Nasens. Jij bent weer helemaal welkom.

0: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
1: Vanavond en vannacht een aantal verspreide buien nog in de vroege avond. Maar daarna is het droog. Wel met een toenemende bewolking. En minima die zakken naar een 9 à 10 graden tegen de ochtend. Tegen de ochtend nadert dan een volgende storing. En die kan dan al voor de eerste regendruppels zorgen die vanaf de kust gaan beginnen binnenlopen. De wind neemt af. Aanvankelijk is hij nog noordwest, later west en uiteindelijk draait hij naar het zuidwesten. Maar zal flink in kracht afnemen tegen de ochtend. Morgen trekken dan storingen door. Dat wordt een meest regenachtig dagje. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
2: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis ter Beurzen. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.

0: VBRO's Lieve Radio. Van maandag tot vrijdag, het laatste uurtje van de dag. Zacht naar middernacht. En op zondagavond een extra lange aflevering van 9 tot 12. Liedjes om echt naar te luisteren. Hier bij de VBRO.
1: Op zondagmiddag 11 oktober in Salon Stervelde aan de Eernegemse straat 151 in Aardrijke. De onvergetelijke muziek van Engelbert Humperdinck met crooner Michael Heaven. Een namiddag vol Humperdinck, tijdloze klassiekers en nog veel meer. Met heerlijk driegangen menu in het klassekader en met de kwaliteit van Salon Stervelde. Engelbert Humperdinck door Michael Heaven, die er ook legendarische crooners, evergreens, pop, soul en dansklassiekers brengt.
2: Reserveer je plaatsen op 0497 90 71 79
1: of op 050 20 0402. Kijk voor alle info op www.salonstervelde.be.
3: Er zijn nu al 33 doden geteld na de Russische aanval op de Oekraïnse stad Kramatorsk in het oosten van het land. Een zweefbom sloeg in vlakbij twee lijnbussen in dezelfde straat. 18 mensen raakten gewond. De voertuigen zijn vernield. Het openbaar vervoer ligt volledig stil. Gisteren bestookte Rusland ook al burgerdoelwitten in verschillende Oekraïnse steden. 28 mensen overleefden dat niet. De Nobelprijs voor literatuur gaat dit jaar naar de Canadese schrijfster Anne Carson. Ze krijgt de prijs voor haar vernieuwende manier om de klassieke traditie te verbinden met hedendaagse literatuur. Het Nobelcomité noemt het oeuvre van Carson onder meer ironisch en speels. De auteur is bekend van onder meer Eros the Bittersweet en Autobiography of Red. Aan de Nobelprijs voor literatuur is zo'n 1 miljoen euro verbonden. In Nederland is opnieuw iemand overleden die besmet was met het Westnijlvirus. Daarmee komt het aantal dodelijke slachtoffers dit jaar op 10. Het gaat vooral om oudere mensen en patiënten met een onderliggende ziekte. Er zijn ook 3 besmettingen bijgekomen. Iedereen liep het virus op na een muggenbeet. Bij ons zijn tot nog toe 3 gevallen van het Westnijlvirus vastgesteld. In Lommel is een voetganger overleden nadat hij aangereden werd aan een tankstation. Over de identiteit van het slachtoffer en de precieze omstandigheden is nog niets bekend. Er is een verkeersdeskundige aangesteld. De chauffeur had niet gedronken op het ogenblik van de feiten. De Italiaan Emanuele Zanini stapt op als coach van de Belgische volleybalmannen. Hij raakte het niet eens met de volleybalfederatie over een verlenging van zijn contract. Zanini leidde de ploeg 5 jaar en bracht haar richting de wereldtop. Vorige maand haalde hij met de Red Dragons nog de kwartfinales van het EK. De ploeg dankt hem voor zijn inzet en betrokkenheid. Het is nog niet bekend wie Emanuele Zanini zal opvolgen. We krijgen zowel opklaringen als buien bij maxima rond 14 graden. Morgen en zaterdag verandert er weinig. Het wordt wel enkele graden zachter. En zondag zou het overwegend droog moeten blijven.
4: Opening nieuw outlet magazijn met korting tot min 70% bij Sanicentrum Peter Austin in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sanicentrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1 Laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
5: El Bandido brengt de mooiste ode aan Wiltura in Concertgebouw Brugge. Beleef Tura's grootste hits en verborgen parels samen met dit unieke ensemble, vergezeld door Blue Jerry, meer dan 50 jaar de vaste gitarist bij Wiltura. Mooi het leven is mooi, eenzaam zonder jou. Vergeet Barbara, ik mis je zo. Hoop doet leven en zoveel meer.
6: Beverliefde ogen.
5: Een onvergetelijk concert voor de ware Tura-fan. Zondag 11 oktober om 3 uur Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.

Viva la vida of No Problemo van Thomas Julian. Ook nog even in deze Welkom Thuis op donderdag bij VBRO. Wij luisteren Nederlandstalig. Tijd voor een paar klassiekers. Zometeen dansend en wandelend door het leven met de Dire Straits. Uit een klassieker uit 1985. En uit het Nederlandstalig archief, wel, daar komt deze nog uit. Ook uit de jaren 80, 1989. Erik van Eiken en De herinnering blijft. Nee.

0: Jawel, de Dire Straits nog eens bij VWRO met The Walk of Life. Hadden we wel een klassieker, hoe moet je hem omschrijven? Op zijn minst om er u tegen te zeggen, uit 1985 dus. Deze fijne om af te ronden hier op deze donderdag. Morgen vrijdag, een nieuwe Welkom Thuis tussen 4 en 6. En nu nog Geert Naassezee Radio.
1: De komende dagen blijft het nog wat wisselvallig, maar het valt toch best wel mee. Vooral vrijdag is een wisselvallige dag, dan trekken storingen door. In de ochtend regent het eerst, daarna volgt een meer drogere periode, maar niet volledig droog. In de latere middagavond volgt dan een tweede storing, opnieuw met regen. Temperaturen 15, 16 graden en redelijk wat wind. Zaterdag volgen er nog een aantal verspreide buien, maar zeker niet overal. Eigenlijk niet zo gek veel buien. Tegen zondag is het droog en wordt het rustiger en breekt de zon weer meer door. En dan krijgen we weer een aantal betere dagen ergens tot midden volgende week, waarna dan tegen eind volgende week pas de volgende storingen binnenlopen. Kortom, wat wisselvalligheid, maar zeker geen echte zware herfstdoorbraak. Dit is Geert Naassens voor de VBRO.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 6 uur.

0: Er zijn nu al 33 doden geteld na de Russische aanval op de Oekraïnse stad Kramatorsk in het oosten van het land. Een zweefbom sloeg in vlakbij twee lijnbussen in dezelfde straat. 18 mensen raakten gewond. De voertuigen zijn vernield. Het openbaar vervoer ligt volledig stil. Gisteren bestookte Rusland ook al burgerdoelwitten in verschillende Oekraïnse steden. 28 mensen overleefden dat niet. De Nobelprijs voor literatuur gaat dit jaar naar de Canadese schrijfster Anne Carson. Ze krijgt de prijs voor haar vernieuwende manier om de klassieke traditie te verbinden met hedendaagse literatuur. Het Nobelcomité noemt het oeuvre van Carson onder meer ironisch en speels. De auteur is bekend van onder meer Eros the Bittersweet en Autobiography of Red. Aan de Nobelprijs voor literatuur is zo'n 1 miljoen euro verbonden. In Nederland is opnieuw iemand overleden die besmet was met het West-Nijl-virus. Daarmee komt het aantal dodelijke slachtoffers dit jaar op 10. Het gaat vooral om oudere mensen en patiënten met een onderliggende ziekte. Er zijn ook 3 besmettingen bijgekomen. Iedereen liep het virus op na een muggenbeet. Bij ons zijn tot nog toe 3 gevallen van het West-Nijl-virus vastgesteld. In Lommel is een voetganger overleden nadat hij aangereden werd aan een tankstation. Over de identiteit van het slachtoffer en de precieze omstandigheden is nog niets bekend. Er is een verkeersdeskundige aangesteld. De chauffeur had niet gedronken op het ogenblik van de feiten. De Italiaan Emanuele Zanini stapt op als coach van de Belgische volleybalmannen. Hij raakte het niet eens met de volleybalfederatie over een verlenging van zijn contract. Zanini leidde de ploeg 5 jaar en bracht haar richting de wereldtop. Vorige maand haalde hij met de Red Dragons nog de kwartfinales van het EK. De ploeg dankt hem voor zijn inzet en betrokkenheid. Het is nog niet bekend wie Emanuele Zanini zal opvolgen. We krijgen zowel opklaringen als buien bij maxima rond 14 graden. Morgen en zaterdag verandert er weinig. Het wordt wel enkele graden zachter. En zondag zou het overwegend droog moeten blijven.
1: Nieuws uit je regio.
0: Opnieuw uitstel in het veelbesproken prostitutieproces rond voormalig playmate Barbara Gandolfi en haar ex-partner Frederik V. in Brugge. Net voor de pleidooien van start zouden gaan, ontdekte de verdediging dat er al sinds 2017 een afzonderlijk gerechtelijk onderzoek liep naar dezelfde hoofdverdachte. Volgens de advocaten waren zij en zelfs de rechtbank daar niet van op de hoogte. De verdediging wil eerst inzage krijgen in dat parallele dossier, omdat daarin mogelijke elementen staan die van belang kunnen zijn voor de huidige zaak. Het Openbaar Ministerie bevestigde het bestaan van het oudere onderzoek, maar benadrukte dat het over een andere periode en andere feiten gaat. De rechtbank besliste daarop dat het dossier aan het huidige proces moet worden toegevoegd. Daardoor worden de pleidooien opnieuw uitgesteld, normaal tot 13 januari. Frederik V. blijft ondertussen ontkennen dat er slachtoffers zijn en spreekt van een heksenjacht. Onder het drukke kruispunt van de Generale Manlaan en de R30 in Brugge wordt een verouderde ondergrondse koker van het Zuidervaartje gerenoveerd. In de bestaande constructie uit de jaren 70 worden 2 nieuwe kokers van elk 35 meter lang geschoven. Dankzij hun speciale golvende vorm kunnen ze de zware belasting van het verkeer boven zich beter dragen. De ruimte tussen de oude en nieuwe constructie wordt vervolgens opgevuld met een speciale betonmortel, zodat alles stevig verankerd blijft. Volgens schepen van openbaar domein Frankie de Mon moet de renovatie ervoor zorgen dat het Zuidervaartje nog vele jaren veilig onder het drukke kruispunt kan blijven doorstromen. De werken worden uitgevoerd zonder impact op het verkeer boven de grond. De kringwinkel in Sint-Kruis heeft zo pas de deuren heropend na een uitgebreide renovatie. De vestiging langs de Maalse Steenweg kreeg een volledig vernieuwde inrichting met hogere plafonds, een nieuwe vloer en een ruimere winkelbeleving. Naast tweedehandspullen zoals kleding, meubels, boeken en elektro wil de kringwinkel ook meer inzetten op ontmoeting met een nieuwe koffiehoek en leesruimte. In de winkel werkt een 30-tal mensen via sociale tewerkstelling. Volgens de organisatie moet de vernieuwde site niet alleen meer herbruik stimuleren, maar ook meer kansen bieden aan mensen die moeilijk toegang vinden tot de reguliere arbeidsmarkt. De feestelijke heropening loopt nog tot en met zaterdag, met hapjes, drankjes en kinderanimatie voor de bezoekers. Een opvallende deelnemer aan de Atora Great Bruges Marathon op zondag 11 oktober. De Bruggeling Kassem Badawi van 24 jaar zal de volledige marathon van 42 kilometer afleggen, verkleed als een reusachtig blikje energiedrank. Met die originele stunt wil hij zijn jonge Brugse merk Energy extra in de kijker zetten. Badawi, een fervent sporter en ultraloper uit de Assebroek, benadrukt dat het niet alleen om promotie gaat. Hij wil ook sporten een degelijke prestatie neerzetten. Ondanks het beperkte zicht door het kostuum is hij vastberaden om de eindmeet op de markt te halen. Toeschouwers die onderweg een foto maken met het opvallende blikje en die delen op sociale media, maken bovendien kans op een prijs. En tot slot nog een leuke uittip voor wie het gezelliger wil maken in huis. Plantenliefhebbers kunnen komend weekend terecht in het Zilverpand in Brugge voor een grote indoor plantenmarkt. Van vrijdag 9 tot en met zondag 11 oktober worden er honderden kamerplanten rechtstreeks van de kweker aangeboden. Van kleine startersplanten tot grote exemplaren voor thuis of op kantoor. De organisatie pakt uit met een actie waarbij bezoekers 4 planten kunnen meenemen voor de prijs van 3. Ook op plantenpotten zijn kortingen tot 50% voorzien. Wie een aankoop doet, krijgt bovendien een gratis plant mee naar huis. De plantenmarkt is dagelijks geopend van 10 tot 19 uur en betalen kan zowel met cash, bankkaart als ecochecks.
1: Wel, zeg, zo goed gezien.
2: Het zal wel zijn. Ah. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Mm-hmm. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Oh. En van u, hè, Zoetje. Mm-hmm. In al uw kleuren.
1: Wel, dan zullen we veranda-comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
2: Oh, echt?
1: Ja, tuurlijk.
3: Veranda-comfort in Torhout.
4: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
3: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
4: Kijk op verandacomfort.com.
5: Beleef de magie van ABBA in Wembley 79 opnieuw in een sprankelende liveshow van ABBA For You. Verwacht je aan de grootste wereldhits zoals Waterloo, Mamma Mia, Voulez-vous, Dancing Queen, Lay All Your Love On Me en veel meer. Zondag 11 oktober om 8 uur, Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.

0: Meubelen De Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
1: Vanavond en vannacht een aantal verspreide buien nog in de vroege avond, maar daarna is het droog. Wel met een toenemende bewolking en minima die zakken naar een 9 à 10 graden tegen de ochtend. Tegen de ochtend nadert dan een volgende storing en die kan dan al voor de eerste regendruppels zorgen die vanaf de kust gaan beginnen binnenlopen. De wind neemt af. Aanvankelijk is hij nog noordwest, later west en uiteindelijk draait hij naar het zuidwesten, maar zal flink in kracht afnemen tegen de ochtend. Morgen trekken dan storingen door. Dat wordt een meest regenachtig dagje. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
2: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat er beschikking voor alle.

allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis Ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.

0: opening. Nieuw outlet magazijn. Met korting tot -70%. Bij Sanicentrum Peter Ostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sanicentrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert Eenlaan 13A, naast Aldi, in Nieuwpoort.
1: Kom op zondag 11 oktober naar de prachtige kapel van Stadspaleis Hof Bladelin in Brugge. Beleef er samen met ons om 16:45 het unieke concert Harmonische Freude. Met de geroemde stersopraan Dorothee Miltz en het briljante Hathor Consort. Ze wekken een 17e-eeuwse muzikale vriendschap tot leven. De concertzender neemt op, maar Harmonische Freude bereik je niet zonder discours. Vooraf om 16:45 interviewt boekhandelaar Stefan de Winter de host van de gekende podcast Discours met de Boys. Amaury Gillot en Robbie Struijf over het belang van dialoog. Vrije toegang op vertoon van je concertticket. Ter afsluiting volgt nog een feestelijke meet and eat voor Bart Stoutens 70ste verjaardag. Dit moet je samen met ons beleven. Koop nu je ticket bij Uit in Brugge, aan de balie of via ticketsbrugge.be. Alle info lees je op passionbeyondbach.com.
2: Er zijn nu al 33 doden geteld na de Russische aanval op de Oekraïnse stad Kramatorsk in het oosten van het land. Een zweefbom sloeg in vlakbij twee lijnbussen in dezelfde straat. 18 mensen raakten gewond. De voertuigen zijn vernield. Het openbaar vervoer ligt volledig stil. Gisteren bestookte Rusland ook al burgerdoelwitten in verschillende Oekraïnse steden. 28 mensen overleefden dat niet. De Nobelprijs voor literatuur gaat dit jaar naar de Canadese schrijfster Anne Carson. Ze krijgt de prijs voor haar vernieuwende manier om de klassieke traditie te verbinden met hedendaagse literatuur. Het Nobelcomité noemt het oeuvre van Carson onder meer ironisch en speels. De auteur is bekend van onder meer Eros the Bittersweet en Autobiography of Red. Aan de Nobelprijs voor literatuur is zo'n 1 miljoen euro verbonden. In Nederland is opnieuw iemand overleden die besmet was met het West-Nijl-virus. Daarmee komt het aantal dodelijke slachtoffers dit jaar op 10. Het gaat vooral om oudere mensen en patiënten met een onderliggende ziekte. Er zijn ook 3 besmettingen bijgekomen. Iedereen liep het virus op na een muggenbeet. Bij ons zijn tot nog toe 3 gevallen van het West-Nijl-virus vastgesteld. In Lommel is een voetganger overleden nadat hij aangereden werd aan een tankstation. Over de identiteit van het slachtoffer en de precieze omstandigheden is nog niets bekend. Er is een verkeersdeskundige aangesteld. De chauffeur had niet gedronken op het ogenblik van de feiten. De Italiaan Emanuele Zanini stapt op als coach van de Belgische volleybalmannen. Hij raakte het niet eens met de volleybalfederatie over een verlenging van zijn contract. Zanini leidde de ploeg 5 jaar en bracht haar richting de wereldtop. Vorige maand haalde hij met de Red Dragons nog de kwartfinales van het EK. De ploeg dankt hem voor zijn inzet en betrokkenheid. Het is nog niet bekend wie Emanuele Zanini zal opvolgen. We krijgen zowel opklaringen als buien bij maxima rond 14 graden. Morgen en zaterdag verandert er weinig. Het wordt wel enkele graden zachter. En zondag zou het overwegend droog moeten blijven.
0: Dit is

Er zijn een aantal buien aanwezig, maar we gaan daar niet in overdrijven. We zitten in koelere lucht. Veel meer dan 15, 16 graden halen we vandaag niet. En daarbij vallen buien. Buien die vooral in het noorden zitten. Het is eigenlijk een heel ongelijke verdeling. Je krijgt buien vanaf de Noordzee binnen die, laten we zeggen, ten noorden van de lijn Oostende-Roeselare-Kortrijk gaan blijven zitten. Ten zuiden daarvan en ten westen weinig of geen buien. Dat sluit niet uit dat er eentje opduikt daar, maar de kans is veel kleiner. Ook redelijk wat wind uit het noordwesten. Zeker aan de kust waait die echt goed door. Landinwaarts minder wind en een vlagerige wind die vooral tijdens die buien kan toeslaan. Vanavond, vannacht verdwijnen die dan. Het wordt dan wel rustiger. De wind neemt af en draait tegen de ochtend naar zuidwest. En ook de bewolking neemt toe. Tegen de ochtend is het afgekoeld naar een 9 à 10 graden en kan de eerste regen weer beginnen binnenkomen. Regen die dan morgenochtend valt. Dan volgt een wat meer droge periode, maar tegen de late middagavond volgt dan een volgende storing opnieuw met regen. Zaterdag nog een aantal verspreide buien, ook weer met die voorkeur voor die genoemde regio's. Zondag is het alweer droog met meer opklaringen en een afnemende wind en ook redelijk wat zon erbij. En dan zouden we een aantal rustiger dagen krijgen, ergens tot midden volgende week. Tegen eind volgende week zou dan geleidelijk aan weer een wisselvalliger episode aanbreken met opnieuw wat regen en wind. Maar we gaan daar niet in overdrijven.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 7 uur.

0: Er zijn nu al 33 doden geteld na de Russische aanval op de Oekraïnse stad Kramatorsk in het oosten van het land. Een zweefbom sloeg in vlakbij twee lijnbussen in dezelfde straat. 18 mensen raakten gewond. De voertuigen zijn vernield. Het openbaar vervoer ligt volledig stil. Gisteren bestookte Rusland ook al burgerdoelwitten in verschillende Oekraïnse steden. 28 mensen overleefden dat niet. De Nobelprijs voor literatuur gaat dit jaar naar de Canadese schrijfster Anne Carson. Ze krijgt de prijs voor haar vernieuwende manier om de klassieke traditie te verbinden met hedendaagse literatuur. Het Nobelcomité noemt het oeuvre van Carson onder meer ironisch en speels. De auteur is bekend van onder meer Eros the Bittersweet en Autobiography of Red. Aan de Nobelprijs voor literatuur is zo'n 1 miljoen euro verbonden. In Nederland is opnieuw iemand overleden die besmet was met het Westnijlvirus. Daarmee komt het aantal dodelijke slachtoffers dit jaar op 10. Het gaat vooral om oudere mensen en patiënten met een onderliggende ziekte. Er zijn ook 3 besmettingen bijgekomen. Iedereen liep het virus op na een muggenbeet. Bij ons zijn tot nog toe 3 gevallen van het Westnijlvirus vastgesteld. In Lommel is een voetganger overleden nadat hij aangereden werd aan een tankstation. Over de identiteit van het slachtoffer en de precieze omstandigheden is nog niets bekend. Er is een verkeersdeskundige aangesteld. De chauffeur had niet gedronken op het ogenblik van de feiten. De Italiaan Emanuele Zanini stapt op als coach van de Belgische volleybalmannen. Hij raakte het niet eens met de volleybalfederatie over een verlenging van zijn contract. Zanini leidde de ploeg 5 jaar en bracht haar richting de wereldtop. Vorige maand haalde hij met de Red Dragons nog de kwartfinales van het EK. De ploeg dankt hem voor zijn inzet en betrokkenheid. Het is nog niet bekend wie Emanuele Zanini zal opvolgen. We krijgen zowel opklaringen als buien bij maxima rond 14 graden. Morgen en zaterdag verandert er weinig. Het wordt wel enkele graden zachter. En zondag zou het overwegend droog moeten blijven.
1: Nieuws uit je regio.
0: Opnieuw uitstel in het veelbesproken prostitutieproces rond voormalig playmate Barbara Gandolfi en haar ex-partner Frederik V. in Brugge. Net voor de pleidooien van start zouden gaan, ontdekte de verdediging dat er al sinds 2017 een afzonderlijk gerechtelijk onderzoek liep naar dezelfde hoofdverdachte. Volgens de advocaten waren zij en zelfs de rechtbank daar niet van op de hoogte. De verdediging wil eerst inzage krijgen in dat parallele dossier, omdat daarin mogelijk elementen staan die van belang kunnen zijn voor de huidige zaak. Het Openbaar Ministerie bevestigde het bestaan van het oudere onderzoek, maar benadrukte dat het over een andere periode en andere feiten gaat. De rechtbank besliste daarop dat het dossier aan het huidige proces moet worden toegevoegd. Daardoor worden de pleidooien opnieuw uitgesteld, normaal tot 13 januari. Frederik V. blijft ondertussen ontkennen dat er slachtoffers zijn en spreekt van een heksenjacht. Onder het drukke kruispunt van de Generale Manlaan en de R30 in Brugge wordt een verouderde ondergrondse koker van het Zuidervaartje gerenoveerd. In de bestaande constructie uit de jaren 70 worden 2 nieuwe kokers van elk 35 meter lang geschoven. Dankzij hun speciale golvende vorm kunnen ze de zware belasting van het verkeer boven zich beter dragen. De ruimte tussen de oude en nieuwe constructie wordt vervolgens opgevuld met een speciale betonmortel, zodat dat alles stevig verankerd blijft. Volgens schepen van openbaar domein Frankie de Mon moet de renovatie ervoor zorgen dat het Zuidervaartje nog vele jaren veilig onder het drukke kruispunt kan blijven doorstromen. De werken worden uitgevoerd zonder impact op het verkeer boven de grond. De kringwinkel in Sint-Kruis heeft zopas de deuren heropend na een uitgebreide renovatie. De vestiging langs de Maalse Steenweg kreeg een volledig vernieuwde inrichting met hogere plafonds, een nieuwe vloer en een ruimere winkelbeleving. Naast tweedehands spullen zoals kleding, meubels, boeken en elektro wil de kringwinkel ook meer inzetten op ontmoeting met een nieuwe koffiehoek en leesruimte. In de winkel werkt een 30-tal mensen via sociale tewerkstelling. Volgens de organisatie moet de vernieuwde site niet alleen meer herbruik stimuleren, maar ook meer kansen bieden aan mensen die moeilijk toegang vinden tot de reguliere arbeidsmarkt. De feestelijke heropening loopt nog tot en met zaterdag, met hapjes, drankjes en kinderanimatie voor de bezoekers. Een opvallende deelnemer aan de Atora Great Bruges Marathon op zondag 11 oktober. De Bruggeling Kassem Badawi van 24 jaar zal de volledige marathon van 42 kilometer afleggen, verkleed als een reusachtig blikje energiedrank. Met die originele stunt wil hij zijn jonge Brugse merk Energy extra in de kijker zetten. Badawi, een fervent sporter en ultraloper uit de Assenbroek, benadrukt dat het niet alleen om promotie gaat. Hij wil ook sportief een degelijke prestatie neerzetten. Ondanks het beperkte zicht door het kostuum is hij vastberaden om de eindmeet op de markt te halen. Toeschouwers die onderweg een foto maken met het opvallende blikje en die delen op sociale media, maken bovendien kans op een prijs. En tot slot nog een leuke uittip voor wie het gezelliger wil maken in huis. Plantenliefhebbers kunnen komend weekend terecht in het Zilverpand in Brugge voor een grote indoor plantenmarkt. Van vrijdag 9 tot en met zondag 11 oktober worden er honderden kamerplanten rechtstreeks van de kweker aangeboden. Van kleine startersplanten tot grote exemplaren voor thuis of op kantoor. De organisatie pakt uit met een actie waarbij bezoekers 4 planten kunnen meenemen voor de prijs van 3. Ook op plantenpotten zijn kortingen tot 50% voorzien. Wie een aankoop doet, krijgt bovendien een gratis plant mee naar huis. De plantenmarkt is dagelijks geopend van 10 tot 19 uur en betalen kan zowel met cash, bankkaart als ecochecks.
1: Op zondagmiddag 11 oktober in Salons Tervelde aan de Eernegemse straat 151 in Aardrijken. De onvergetelijke muziek van Engelbert Humperdinck met crooner Michael Heaven.

0: kwaliteit van Salons Tervelde. Engelbert Humperdinck door Michael Heaven, die er ook legendarische crooners, evergreens, pop, soul en dansklassiekers brengt. Reserveer je plaatsen op 0497 90 71 79 of op 050 20 0402. Kijk voor alle info op www.salonstervelde.be.
1: Je zingt mee. De hits van eigen bodem op VBRO.
2: De Lage Landen met Eddy Govert.

Zwoele zomernachten, die hebben we ten overvloede gehad, hè, deze zomer. Maar het was ook een liedje van Rutger van Barneveld. Goedenavond, welkom bij De Lage Landen. Mijn naam is Eddie Govert. En je weet het, we werken altijd voor dit programma rond een bepaald thema. En het thema van vandaag, dat is kust. Inderdaad, kust en niet alleen onze Vlaamse kust, maar ook de steden zoals Oostende, Nieuwpoort, Zeebrugge enzovoort. Je zal het wel horen aan de liedjes. We gaan starten met Slik de Zeesterren, ook met Danny Diego en opener is Rudy Meins, onze collega en confrater hier bij de VBRO. Aan de Noordzeekusten. Daar gaat-ie.

Als ik het goed herinner, was dat een liedje van Maggie McNeil van in der tijd, maar keurig overgedaan in deze versie van Mama's jasje, terug naar de kust. En in afwachting van het nieuws en de berichten, nog een liedje van Louis Neefs aan het strand van Oostende. En ook Jaco Ricardo met de Barons. Leven de torre van Oostende.

Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.

0: Er zijn nu al 33 doden geteld na de Russische aanval op de Oekraïnse stad Kramatorsk in het oosten van het land. Een zweefbom sloeg in vlakbij twee lijnbussen in dezelfde straat. 18 mensen raakten gewond. De voertuigen zijn vernield. Het openbaar vervoer ligt volledig stil. Gisteren bestookte Rusland ook al burgerdoelwitten in verschillende Oekraïnse steden. 28 mensen overleefden dat niet. De Nobelprijs voor literatuur gaat dit jaar naar de Canadese schrijfster Anne Carson. Ze krijgt de prijs voor haar vernieuwende manier om de klassieke traditie te verbinden met hedendaagse literatuur. Het Nobelcomité noemt het oeuvre van Carson onder meer ironisch en speels. De auteur is bekend van onder meer Eros the Bittersweet en Autobiography of Red. Aan de Nobelprijs voor literatuur is zo'n 1 miljoen euro verbonden. In Nederland is opnieuw iemand overleden die besmet was met het Westnijlvirus. Daarmee komt het aantal dodelijke slachtoffers dit jaar op 10. Het gaat vooral om oudere mensen en patiënten met een onderliggende ziekte. Er zijn ook 3 besmettingen bijgekomen. Iedereen liep het virus op na een muggenbeet. Bij ons zijn tot nog toe 3 gevallen van het Westnijlvirus vastgesteld. In Lommel is een voetganger overleden nadat hij aangereden werd aan een tankstation. Over de identiteit van het slachtoffer en de precieze omstandigheden is nog niets bekend. Er is een verkeersdeskundige aangesteld. De chauffeur had niet gedronken op het ogenblik van de feiten. De Italiaan Emanuele Zanini stapt op als coach van de Belgische volleybalmannen. Hij raakte het niet eens met de volleybalfederatie over een verlenging van zijn contract. Zanini leidde de ploeg 5 jaar en bracht haar richting de wereldtop. Vorige maand haalde hij met de Red Dragons nog de kwartfinales van het EK. De ploeg dankt hem voor zijn inzet en betrokkenheid. Het is nog niet bekend wie Emanuele Zanini zal opvolgen. We krijgen zowel opklaringen als buien bij maxima rond 14 graden. Morgen en zaterdag verandert er weinig. Het wordt wel enkele graden zachter. En zondag zou het overwegend droog moeten blijven.
1: Wel, zeg, zo goed gezien.
2: Het zal wel zijn. Ah. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Mm-hmm. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Ja. En van u, hè, zoetje. Mm-hmm. In al uw kleuren.
1: Wel, dan zullen we Veranda Comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
2: Ah, echt?
1: Ja, tuurlijk.
3: Veranda Comfort in Torhout.
4: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
3: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
4: Kijk op verandacomfort.com.
5: El Bandido brengt de mooiste ode aan Wiltura in Concertgebouw Brugge. Beleef Tura's grootste hits en verborgen parels samen met dit unieke ensemble, vergezeld door Blue Jerry, meer dan 50 jaar de vaste gitarist bij Wiltura. Mooi het leven is mooi, eenzaam zonder jou. Vergeet Barbara, ik mis je zo. Hoop doet leven en zoveel meer.
6: Beverliefde ogen.
5: Een onvergetelijk concert voor de ware Tura-fan. Zondag 11 oktober om 3 uur Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.
7: Dit is VBRO.
8: VBRO.
9: VBRO is deze week trots op deze. Dit is de VBRO Trotsplaat.

0: Nog even tussendoor onze trotsplaat. Zijn het je ogen van Sasa Rosen en Davy Gilles? En vliegensvlug terug naar ons thema de kust. En de bijhorende steden natuurlijk. Je hoort Simone, in Zeebrugge ben ik geboren. Je hoort ook Johan Verminne, Oostende in the rain. En ook Camille met Oostende en Spring met de trein naar Oostende. Zo zie je heel wat liedjes over Oostende blijkbaar, hè?
1: De Lage Landen met Eddy Govert.

blijkbaar nog een piepjonge Danny met M'n moksje is van Nieuwpoort. Ondertussen zal hij waarschijnlijk wel een beetje ouder zijn, hè? Maar we hebben nog twee liedjes te gaan en dan is het hier ook alweer voorbij, hè, met onze lage landen. Je hoort nog een nummer van Eddie Wally met Knokken, o Knokken, en Frank Dingenen met De Knokkers, de Frigobox toeristen. Ik bedank je om te luisteren. Slaap wel straks als je onder de veren gaat. En hopelijk luisteren jullie morgen ook naar Koffietijd tussen 10 en 12 bij de VBRO. Tot morgen en ciao ciao.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 8 uur.

0: De zin voor verantwoordelijkheid moet onze politieke visies overstijgen. Alleen zo kunnen we de welvaartsstaat redden en onze burgers perspectief geven voor de toekomst. Die boodschap heeft premier De Wever vanmiddag gebracht in de Kamer, aan de vooravond van weer een nationale stakingsdag door de vakbonden. Volgens De Wever is het nu doorbijten of later de prijs betalen.
1: Ofwel gaan we nu doorpakken en het nodige doen om de welvaartsstaat te stutten een echt perspectief te geven aan onze burgers. Ofwel zal ons op zeer korte termijn de rekening voor het wanbeleid van het verleden en de onverantwoordelijkheid van vandaag worden gepresenteerd.
0: Dinsdag zou de Arizona-regering de nieuwe federale begroting voorstellen. Maar diverse bronnen melden dat die deadline mogelijk in het gedrang komt. Bij het blussen van een brand aan een woning in Genk heeft de brandweer in een achterbouw van het huis een actieve cannabisplantage ontdekt met zo'n 250 planten. De politie heeft een vrouw en een man van respectievelijk 64 en 74 jaar gearresteerd. Bij een huiszoeking in de woning zijn ook meerdere vuurwapens in beslag genomen. Het is al de vierde plantage die de brandweer in deze regio ontdekt in amper 2 maanden tijd. De militair van de Britse Royal Navy, die door de antiterreurpolitie was opgepakt op verdenking van spionage, is doorverwezen naar een hogere rechtbank. De man komt ook niet vrij op borg, omdat er ernstige aanwijzingen zijn voor nieuwe plannen. De militair speelde in 2024 en 2025 meermaals gevoelige informatie door aan de Russische autoriteiten. Er zou geen verband zijn met het onderzoek naar een verijdelde aanslag op de luchtmachtbasis Fairford. In het noordwesten van Italië is vanmiddag de najaarsklassieker Gran Piemonte gereden. De koers eindigde in chaos na 2 grote valpartijen in de slotkilometer. De snelle Fransman Dorian Godon pakte de zege. Quinten Hermans was de beste landgenoot op plaats 5. En in Luik is voormalig tennisser Bernard Boileau overleden. In de jaren 80 was hij de eerste Belgische speler van betekenis in het internationale circuit. Boileau was 8 keer nationaal kampioen en bereikte een 41ste plaats op de ATP-ranking. Maar al tijdens zijn loopbaan raakte hij verslaafd aan drank en heroïne. Later zat hij 4 jaar in de gevangenis voor een gewapende overval. Bernard Boileau was 67. Ook vanavond wisselvallig en vrij winderig. Vannacht zijn windstoten mogelijk tot 70 km per uur bij minima van 9 tot 16 graden. Blijft wel droog. Tegen de ochtend kan het weer gaan regenen.

0: Bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oost-Rozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag.
1: De VPRO Matinee Show is er opnieuw op dinsdagmiddag 20 oktober in Salon Stervelde aan de Eernegemse straat in Aardrijken. Een heerlijk gezellige namiddagshow als vanouds, vol muziek en dans.
2: Met gratis koffie en gebak.
1: En met gastvrouw Suzy Marel.

Whiskey en ook John Dennis. Inschrijvingen voor deze matinee-show op info@vbro.be of bel 0471 82 52 62 of 050 20 0402. Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be. La, la, la, la. Dit is

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 9 uur.

0: Maar vindt je ziet er opvallend goed uit vandaag? En je nieuwe job?
1: Banink.
0: Nieuwe vriendinnen?
1: Ook niet.
0: Fitnessabonnement?
1: Probeer nog een keer.
0: Geen idee, vertelde ik.
1: Een nieuwe outfit, hè? Van Yo Fashion in Oostkamp.
0: Serieus? Ik wist dat je ervoor altijd in de stad moest zijn.
1: Ik ook, tot dat ik onder gevonden heb, hè? Zijn door rolles, van casual tot sportief klassiek en kostuums heb moten. Voor alle gelegenheden. En al de grote merken. Meijer, Tommy Hilfiger, Zilten, Hugo Boss, Roy Robson, Bugatti, Olymp. Veel keuze. En mensen die je kunt kleden.
0: Dus hen horen niet meer zoeken achter parkingen. Geen drukte en geen gesleur met zaken. Hoe zeg je dat? Yo Fashion?
1: Voilà. Yo Fashion. Kortrijkse straat 49 in Oostkamp. Ook op zondag voormiddag. Wij kleden elke man voor elke gelegenheid.

Van maandag tot vrijdag, de WBRO Ontbijtshow. Geen drukke, nerveuze ochtendshow, maar wel een gezellig wakker ontbijt. Om het half uur morgennieuws, het weerbericht voor de regio en vooral veel leuke muziek. Iedere werkdag van 7 tot 9 met Frederik Thomas, hier bij de WBRO.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 10 uur.

0: Antwerpen zijn drie mensen in levensgevaar na een schietpartij in het centrum. Getuigen hebben het over meerdere gewonden en er zou ook een verdachte zijn afgevoerd. De aanleiding voor de schietpartij is nog niet bekend. Daders van vernielingen in Luik die geïdentificeerd zijn, zal justitie ook echt vervolgen. Dat heeft minister van Justitie Annelies Verlinde gezegd in de Kamer. En ze krijgen ook de rekening.
1: D'autres arrestations pourront bien évidemment suivre une fois que les identifications auront été menées à bien.
0: Minister Verlinde wil al langer het beleid tegen collectief geweld in het openbaar strenger maken. Ze wacht daarvoor nog op enkele voorstellen van procureurs-generaal. Het UZ Brussel heeft de samenwerking met kinder- en spoedarts Gerland van Berlaar stopgezet. De arts is officieel verdacht van voyeurisme. Hij zou camera's verstopt hebben in de slaapkamer van zijn ex. Van Berlaar zit thuis met een enkel band. De Franse astronaute Sophie Adenau is weer op aarde na goed 237 dagen. Nog nooit bleef een Europese astronaut zo lang aan één stuk in de ruimte. Adenau landde met haar capsule in het water voor de kust van Californië.
2: So excited to be back on planet Earth after an incredible mission on the International Space Station with all of our colleagues and friends.
0: Sophie Adenau verbleef in het internationaal ruimtestation ISS en ze maakte drie ruimtewandelingen. En Roos van Otterdijk heeft op de wereldbeker Korte Baan in Oezbekistan een tweede Belgisch record op een paar uur tijd gezwommen. In de finale van de 100 meter wisselslag tikte ze aan in 56-68, dat is 1200ste sneller dan haar eigen Belgische record daarvoor. En eerder op de dag had Van Otterdijk ook al haar Belgisch record op de 50 meter rugslag scherper gesteld. Opklaringen en bui wisselen af, het koelt af naar 8 graden. Daarna een vrijdag met geregeld regen en niet meer dan 15 graden. Dat blijft zo in het weekend, maar dan droger en geregeld zon.
3: Wel, zeg, zo goed gezien.
4: Het zal wel zijn. Ah. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Mm-hmm. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Oh. En van u, hè, zoetje. Mm-hmm. In al uw kleuren.
3: Wel, dan zullen we Veranda Comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
4: Oh, echt?
3: Ja, tuurlijk.
5: Veranda Comfort in Torhout.
6: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
5: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
6: Kijk op

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 11 uur.

0: El Bandido brengt de mooiste ode aan Wiltura in Concertgebouw Brugge. Beleef Tura's grootste hits en verborgen parels samen met dit unieke ensemble, vergezeld door Blue Jerry, meer dan 50 jaar de vaste gitarist bij Wiltura. Mooi het leven is mooi, eenzaam zonder jou. Vergeet Barbara, ik mis je zo. Hoop doet leven en zoveel meer.
1: Twee verliefde ogen.
0: Een onvergetelijk concert voor de ware Tura-fan. Zondag 11 oktober om 3 uur Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op middernacht.

0: Antwerpen zijn drie mensen in levensgevaar na een schietpartij in het centrum. Getuigen hebben het over meerdere gewonden en er zou ook een verdachte zijn afgevoerd. De aanleiding voor de schietpartij is nog niet bekend. Daders van vernielingen in Luik die geïdentificeerd zijn, zal justitie ook echt vervolgen. Dat heeft minister van Justitie Annelies Verlinde gezegd in de Kamer. En ze krijgen ook de rekening.
1: D'autres arrestations pourront bien évidemment suivre une fois que les identifications auront été menées à bien.
0: Minister Verlinde wil al langer het beleid tegen collectief geweld in het openbaar strenger maken. Ze wacht daarvoor nog op enkele voorstellen van procureurs-generaal. Het UZ Brussel heeft de samenwerking met kinder- en spoedarts Gerland van Berlaar stopgezet. De arts is officieel verdacht van voyeurisme. Hij zou camera's verstopt hebben in de slaapkamer van zijn ex. Van Berlaar zit thuis met een enkel band. De Franse astronaute Sophie Adenau is weer op aarde na goed 237 dagen. Nog nooit bleef een Europese astronaut zo lang aan één stuk in de ruimte. Adenau landde met haar capsule in het water voor de kust van Californië.
2: So excited to be back on planet Earth after an incredible mission on the International Space Station with all of our colleagues and friends.
0: Sophie Adenau verbleef in het internationaal ruimtestation ISS en ze maakte drie ruimtewandelingen. En Roos van Otterdijk heeft op de wereldbeker Korte Baan in Oezbekistan een tweede Belgisch record op een paar uur tijd gezwommen. In de finale van de 100 meter wisselslag tikte ze aan in 56,68, dat is 1200ste sneller dan haar eigen Belgische record daarvoor. En eerder op de dag had Van Otterdijk ook al haar Belgisch record op de 50 meter rugslag scherper gesteld. Opklaringen en buien wisselen af, het koelt af naar 8 graden. Daarna een vrijdag met geregeld regen en niet meer dan 15 graden. Dat blijft zo in het weekend, maar dan droger en geregeld zon.

Vroeger werd de mensheid gewekt door een kraaiende haan. Later door een oorverdovende, vervelende wekker. Of door een irritante wekkerradio die enorm stoort. Maar gelukkig is er nu de VWRO Ontbijtshow. Iedere werkdag van 7 tot 9 met Frederik Thomas. Hier bij de VWRO.

bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z, in alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels, de specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oost-Rozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels, ook open op zondag.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 1 uur.

0: Laat zien dat ook jij trots bent op Nederlandstalige muziek. Kleef de VBRO-sticker op je auto, fiets, boekentas, raam of voordeur. En loop in de kijker van ons promoteam. Je kan de VBRO-sticker op de volgende manier bestellen. Stuur ons een envelop met daarin een voldoen gefrankeerde omslag met daarop je eigen adres en het aantal dat je graag wil. Stuur die op naar VBRO-sticker, Huis ter Beurze, Vlamingstraat 35, 8000 Brugge. Wij sturen de stickers per kerende naar je toe. En jij kan meteen laten zien dat je luistert naar...
1: VBRO. Ik luister Nederlandstalig.

de grote directeur recht naar uw machine. Hij zegt, hij zei de gij Jean-Pierre. Ja, meneer de directeur. En je bent al content. Stel je voor, zeg, na 40 jaar komt de grote directeur persoonlijk met je spreken. Zegt de Jean-Pierre, heb jij 40 jaar in mijn fabriek gewerkt? Ja, meneer de directeur. Het is niet te geloven, zegt hij. Maar Jean-Pierre, jongen, ik heb toch een probleem, zegt hij.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 2 uur.

0: Antwerpen zijn 3 mensen in levensgevaar na een schietpartij in het centrum. Getuigen hebben het over meerdere gewonden en er zou ook een verdachte zijn afgevoerd. De aanleiding voor de schietpartij is nog niet bekend. Daders van vernielingen in Luik die geïdentificeerd zijn, zal justitie ook echt vervolgen. Dat heeft minister van Justitie Annelies Verlinde gezegd in de Kamer. En ze krijgen ook de rekening.
1: D'autres arrestations pourront bien évidemment suivre une fois que les identifications auront été menées à bien.
0: Minister Verlinde wil al langer het beleid tegen collectief geweld in het openbaar strenger maken. Ze wacht daarvoor nog op enkele voorstellen van procureurs-generaal. Het UZ Brussel heeft de samenwerking met kinder- en spoedarts Gerland van Berlaar stopgezet. De arts is officieel verdacht van voyeurisme. Hij zou camera's verstopt hebben in de slaapkamer van zijn ex. Van Berlaar zit thuis met een enkel band. De Franse astronaute Sophie Adenau is weer op aarde na goed 237 dagen. Nog nooit bleef een Europese astronaut zo lang aan één stuk in de ruimte. Adenau landde met haar capsule in het water voor de kust van Californië.
2: So excited to be back on planet Earth after an incredible mission on the International Space Station with all of our colleagues and friends.
0: Sophie Adenau verbleef in het internationaal ruimtestation ISS en ze maakte 3 ruimtewandelingen. En Roos van Otterdijk heeft op de wereldbeker Korte Baan in Oezbekistan een 2e Belgisch record op een paar uur tijd gezwommen. In de finale van de 100 meter wisselslag tikte ze aan in 56,68, dat is 1200ste sneller dan haar eigen Belgisch record daarvoor. En eerder op de dag had Van Otterdijk ook al haar Belgisch record op de 50 meter rugslag scherper gesteld. Opklaringen en buien wisselen af, het koelt af naar 8 graden. Daarna een vrijdag met geregeld regen en niet meer dan 15 graden. Dat blijft zo in het weekend, maar dan droger en geregeld zon.
3: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in